0: Ina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de Haagse Schilderswijk hebben Marokkaanse voetbalsupporters de uitschakeling op het WK op straat verwerkt. Buurtvrijwilligers zorgden ervoor dat het lang goed ging, maar uiteindelijk moest de politie ingrijpen. In Rotterdam moest de politie ook in actie komen om mensen weg te sturen. Daar waren zo'n 15 busjes en de ME voor nodig. In het zuiden van Spanje zijn zeker 6 doden gevallen door de bosbranden daar. Volgens een lokaal radiostation werden 6 mensen gevonden in hun auto. De bosbranden waren zo hevig dat het dorpje Bedar geëvacueerd moest worden. Daar liep een man brandwonden op. Door de branden was de belangrijkste toegangsweg naar het dorp geblokkeerd. In Iran is voormalig Ayatollah Ali Khamenei begraven, ruim 4 maanden na zijn dood. De begrafenis zelf was besloten, maar Iran had wel een week van nationale rouw. Miljoenen mensen deden daaraan mee. Aanhangers van Khamenei zien hem als een martelaar die is gesneuveld in de strijd tegen een veel sterkere vijand. En er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens The Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Dit is jouw Twente. Altijd en overal. Leuk dat je erbij bent. Twente FM. Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam heeft de politie ingegrepen toen het onrustig werd met Marokkaanse voetbalsupporters. Die zagen hun ploeg op het WK uitgeschakeld worden door Frankrijk. Mensen gingen de straat op en staken vuurwerk af. Toen ze niet naar huis wilden, greep de politie in. Die werd in Den Haag ook bekogeld. Een groepje tieners wilden een liquidatie plegen in Amsterdam, meldt regiozender NH. 3 Nederlandse mannen werden deze week aangehouden. Eerder werden ook 2 Scandinavische tieners opgepakt, van wie er 1 nog minderjarig was. Zij werden met een boel wapens en munitie betrapt op een hotelkamer in Amsterdam. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek gisteravond. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. Dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag en beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En Donald Trump heeft het voor elkaar. Het vliegveld van Palm Beach in Florida draagt nu ook zijn naam. Het bord is gisteren onthuld en zijn privévliegtuig, de Trump Force One, is er geland om dat te vieren. De belangrijkste toegangsweg naar het vliegveld is ook naar president Trump vernoemd en zijn landgoed ligt er heel dichtbij. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. PostNL krijgt vanaf maandag 2 dagen om de post te bezorgen, maar de regels moeten nog soepeler worden, vindt het bedrijf. Een bezorgtermijn van 3 dagen zou nog beter zijn. Daarnaast wil het postbedrijf een flink aantal brievenbussen weghalen. Ze vinden de regels in de postwet te streng en niet meer van deze tijd. Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa, heeft de Wageningen Universiteit uitgezocht. Bij ons doodt 1 wolf gemiddeld meer dan 25 dieren, veel meer dan in andere landen. Daarom wil Nederland graag de Duitse aanpak hebben om problemen te voorkomen. Daar mag de wolf worden afgeschoten in het jachtseizoen. Het aantal doden door de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen naar 12. De meeste mensen werden gegrepen door de vlammen toen ze met hun auto probeerden te vluchten. Een dorpje in het rampgebied moest zelfs helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door het vuur. En in een Duits plaatsje vlakbij Frankfurt heeft een man zijn eigen moeder vermoord door haar in brand te steken. De twee hadden ruzie. De vrouw overleed vrijwel meteen. De 103-jarige oma van de man was er ook bij. Zij raakte zwaar gewond. De man probeerde na de moord nog te vluchten, maar hij werd na een klopjacht opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Niet alleen in Nederlandse steden was het onrustig na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. In Londen liep het uit op rellen en raakte zeker één politieagent gewond. De oproerpolitie moest in actie komen om de rust terug te brengen. In Antwerpen werd de politie bekogeld met vuurwerk en werden 7 mensen aangehouden. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer en dat komt door extreme hitte, schrijft het AD. Normaal is de winter de drukste periode. Maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. En daar zijn ze niet op voorbereid. Die extra drukte werd bij ziekenhuizen in het hele land gezien. Japan zet zich schrap voor tyfoon Bavi. Die wordt gezien als de meest vernietigende tyfoon in jaren. Vooral eilanden in het zuidwesten van Japan lopen gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geschrapt vandaag en morgen. Taiwan krijgt ook met de storm te maken, maar krijgt niet de volle laag. En op een snelweg in de buurt van Dortmund is een vrachtwagen meer dan 100 kratten bier verloren gisteren. Volgens Duitse media ging het mis nadat de vrachtwagen tegen de vangrail botste. De chauffeur raakte niet gewond, maar moest voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Het opruimen van de kapotte flessen bier duurde bijna de halve dag. Het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM. In

0: nieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Marokko is door Frankrijk uitgeschakeld op het WK voetbal. Na de 2-0 nederlaag gingen fans van Marokko de straat op. Politie moest ingrijpen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam om de rust terug te brengen. Agenten werden bekogeld met glas en met eieren. In Den Haag zijn meerdere mensen aangehouden. Als het aan PostNL ligt, wordt de postwet een stuk minder streng. Die is niet meer van deze tijd, vinden ze. Vanaf maandag mag PostNL er 2 dagen over doen om de post te bezorgen. Maar 3 dagen zou nog beter zijn, vinden ze. Om de kosten nog verder omlaag te brengen, wil PostNL ook minder brievenbussen op straat hebben. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen overleden door een bosbrand. De meeste probeerden weg te vluchten met de auto, maar werden ingesloten door het vuur. Een dorpje in het rampgebied moest zelf helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door de vlammen. Er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens de Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken.

0: Kerkstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
1: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In een paar grote steden is het onrustig geweest na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De ME moest in actie komen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Teleurgestelde fans gooiden bijvoorbeeld flesjes en vuurwerk naar de politie. In het buitenland ging het ook mis. In Londen raakte een politieman gewond. Ziekenhuizen maken zich zorgen over de drukte tijdens extreme hitte. Het AD schrijft dat in een ziekenhuis in Eindhoven bijna twee keer zoveel kwetsbare patiënten werden opgenomen dan normaal. Het was bijna net zo druk als in de winter, bijvoorbeeld door griep. Een ziekenhuis in Delft hield extra personeel achter de hand. De wolven die hier rondlopen zijn gevaarlijker dan hun soortgenoten in de rest van Europa, dat schrijft de Telegraaf. Onderzoekers hebben gekeken hoeveel dieren een wolf gemiddeld doodt en de Nederlandse staat bovenaan met gemiddeld 25 slachtoffers. Een reden kan zijn dat hier veel vee dicht op elkaar staat. Zeker 12 mensen zijn omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Lokale media schrijven dat het vooral mensen zijn die in hun auto probeerden te ontsnappen aan het vuur. Een brandweerman raakte zwaar gewond. Het evacueren van een plaatsje ging moeilijk omdat een van de belangrijkste wegen dicht was om een bosbrand. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het is zomer in Twente.

0: is Jonas Blue hier op Twente FM. Goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is vandaag 10 juli en op deze dag in 1964 komt het album A Hard Day's Night uit van The Beatles. En ook de gelijknamige single. Het gebeurde in het Verenigd Koninkrijk 1964.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De gemeente Lossen heeft het lokale hitteplan 2026 vastgesteld. In het plan staat dat inwoners zelf wat ze zelf kunnen doen om gezondheidsklachten door hitte te voorkomen. Ook worden mensen gevraagd extra aandacht te bieden voor buren, familieleden en anderen die tijdens het warme weer hulp kunnen gebruiken. En donderdagavond is een persoon gewond geraakt bij een steekincident aan de Olsterveld in Enschede. De politie hield kort daarna een verdachte aan. Slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. En bij een barbecue aan de Kerfellaan in Wierde zijn donderdagavond 3 mensen ernstig gewond geraakt. Door een nog onbekende oorzaak ging er mis tijdens het barbecuen. 3 slachtoffers liepen brandwonden op en 1 is met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. In de loop van de ochtend een afwisseling van enkele stapelwolken en flink wat zon. Vanmiddag gaat de zon helemaal schijnen. Het waait een matige noordoostenwind. En de temperatuur vandaag hier in Twente 28 graden, beste mensen. Dit is de vrijdagaflevering van Twente wordt wakker. Het is bijna weekend.

0: Ren, Lenny Ren, hier op de Twente Radio. Het is bijna 7:50 op deze vrijdagochtend.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 10 juli 2016. Door een 1-0 overwinning op gastland Frankrijk wordt Portugal voor het eerst in de geschiedenis Europees kampioen voetbal. 2016 gebeurde dat op deze dag. Dan 2011 in Engeland verschijnt het laatste nummer van de zondagskrant News of the World. Eigenaar Rupert Murdoch die trekt de stekker eruit na een afluisterschandaal waarbij voicemails van belangrijke mensen werden gehackt. Einde verhaal van The News of the World 2011. Dan 2003. De ontwerp grondwet van de Europese Unie wordt gepresenteerd in 1985. De Rainbow Warrior. Het schip van Greenpeace wordt door Franse militairen en de geheime dienst met twee landmijnen tot zinken gebracht in de haven van Auckland in Nieuw-Zeeland. 1985 op deze dag. Toen de tijd was dat een schandaal. Dan 1974, Arabische landen die heffen hun olieboycott tegen Nederland op. En 1971, Godfried Bomans, de schrijver, die begint een verblijf van 1 week op Rotterdam-Plaat. En die brengt daar later, voor mij heeft hij daar zelfs een tv-programma over gemaakt. Maar dat is heel lang geleden dit, even googlen. Godfried Bomans, Rotterdam-Plaat. Bestaat ook niet meer, die plaat is toch in de zee gezakt? Nee. 1964, Beatles album A Hard Day's Night en de gelijknamige single komen uit in de Verenigde Staten, of was het nou Verenigd Koninkrijk, daar dus 1964. Hele grote doorbraak van de Beatles, zeg maar. Dan 1962, belangrijk moment, want de VS die lanceert de eerste communicatiesatelliet, de Telstar One. Die zou een uitwisseling van zwart-wit televisiebeelden mogelijk maken tussen Europa en de Verenigde Staten. En telefoongesprekken voeren, maximaal 60 per keer en 1. TV-zender konden gebruik van maken. 1962 was dat toch een uitvinding. Nou, hebben we nog iets? Ja, begin van de geallieerde invasie op het Italiaanse eiland Sicilië. Dat gebeurde op deze dag in 1943. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag, 10 juli 1993. Dat staat boven het gedrukte exemplaar. De binnenkomers, Careless Whisper van Toy Boy komt binnen op 38. Long Blonde Animal van de Golden Earring is de binnenkomer op 37. Body X van Nana Cherry komt binnen op 36. Sweet Harmony van The Beloved komt binnen op 34. What's Up van Nonblance is de binnenkomer op 30. En de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 27.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Uiteindelijk wordt het nummer 3. Staat 14 weken in de top 40. Deze Michael Jackson, Will You Be There? En kwam binnen op deze dag in 1993 in een lijst. Op nummer 27 als hoogste nieuw binnenkomer, de klapper van de week. Dan de top 3. Wheel of Fortune op 3 van Ace of Base. Op 2, Two Princes van de Spin Doctors. En op 1 blijven staan, I Can't Help Falling in Love van UB40. De nummer 1 van 10 juli 1993.

0: Hier op Twente FM, zometeen gaan wij naar Rock am Esch en de streeknieuws komt er ook aan.
1: Zondag erop uit met het hele gezin. Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
2: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op één van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl. Online.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
4: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: 3:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws met Frans.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In een paar grote steden moest de ME in actie komen na het verlies van Marokko op het WK voetbal. In Rotterdam, Amsterdam en Utrecht zorgden Marokkaanse fans voor onrust. In Amsterdam werden 8 mensen opgepakt. De wolven die in ons land rondlopen maken meer slachtoffers dan wolven in andere Europese landen, schrijft de Telegraaf. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 dieren. Ziekenhuizen vergelijken de drukte tijdens de hittegolf met die in de winter. Dan speelt griep een grote rol. Het AD schrijft dat de instroom van nieuwe patiënten in Eindhoven bijna verdubbelde vergeleken met normaal.
7: Dankjewel Frans. Frank, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Een vrouw is gisterochtend rond 11:15 gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Patmossingel in Enschede. Haar auto botste frontaal tegen een boom in de middenberm en raakte totaal los, waarbij een koplamp zo 20 meter verder weg werd geslingerd. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak wordt nog onderzocht. 4 jaar na de fusie van de Don Bosco-school en de Dalton-school Hengelo-Zuid tot IKC Aventurijn is bekendgemaakt dat het pand aan de Laurastraat een nieuwe bestemming krijgt. In het verouderde gebouw aan de Bremarsweg wordt 5,2 miljoen euro geïnvesteerd voor een grondige verbouwing en aanpak van de speelplaats. De huidige aanbouw en tijdelijke gebouwen worden gesloopt. En burgemeester Jeroen Diepemaat van de gemeente Losser pleitte vorige week in Brussel voor een stevige rol van lokale overheden binnen de Europese Unie tijdens een vergadering van het Europees Comité van de Regio's. Dit comité adviseert over Europese regelgeving vanuit lokale overheden en telt 12 Nederlandse leden. Diepemaat benadrukt het belang om vroeg op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. En dan heb ik nu de laatste ontwikkelingen voor het weer voor Twente. Vandaag wordt een zonnige dag met alleen wat sluierbewolking. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 graden.
7: Dankjewel, Frank. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Weinig, hè? Het is een ruim baan. Alhoewel, een controlepost. Onder andere op de A35 wordt erin gezien. Dat is bij 69.3. Houd er even rekening mee. En ook op de zuiden van de Enschede, daar staan ze te controleren. Aldus, flitsmeister.nl.

rechtstreeks vanuit Twente. Muziek waar je gelukkig van wordt. Dit is Twente FM.

0: Van de enige echte Baby Rexha, die het oude succesje van Velus weer oppakt. Maar dit was ook samen met Velus, hè? Nou, hoe dan ook, geniet er lekker van. En New Religion hier op Twente FM. Waar je ook lekker van kan genieten, is dat watermolen Bels weer open gaat. Tenminste, gedeeltelijk open, puin geruimd. Het is wat, dat staat ik op 120.nl. Hoe zit het, Martin?
1: Ja, we hebben het terras ongeveer weer zover dat we daar toch wel iets kunnen gaan doen. We hebben een aantal noodvoorzieningen getroffen binnen en in de keuken. Zodat we toch wat mensen weer blij kunnen maken dit weekend met het mooie weer. Heel veel hulp, ja, al ons vaste personeel en de losse hulpen en iedereen, zomaar mensen spontaan allemaal hulp aanbieden. En ja, dat heeft toch wel geresulteerd dat we dit nu al kunnen, dit weekend. Ja, eerlijk gezegd nog niet heel veel, maar we zijn nou een duik aan vervangen die onder een restaurant doorliep. Dus die wordt een beetje groter gemaakt en maar verder buiten zijn nog niet echt veranderingen gekomen. Nee. Het warme eten kan sowieso nog niet. We hebben nou, ja, proberen een beetje de kleine kaart. Ja, heel eenvoudig hoor. Soepje, tosti, pannenkoekje, misschien nog een broodje. En dan koffiegebak, drankje. Ja, dat we krijgen morgen. En vandaag en morgen dan komen er nog allemaal nieuwe koelwerkbanken binnen. En dan, dan kunnen we daar aan die kant ook steeds iets meer doen.
0: Gelukkig maar. Nou, check het hele verhaal ook op 120.nl, twentefm.nl. Watermolen Bels, vanaf morgen weer open voor een kopje koffie en al deze zaken meer. En dat is goed nieuws natuurlijk. Want er komt zon. Flink wat zon komend weekend. Vandaag ook trouwens. Vanmiddag een matige noordoostenwind. En de temperatuur vandaag rond de 27 à

0: Het is Alvaro de Ler en La Cintura.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: De kalender hebben we gepakt. Onder andere jaren vandaag. Rick Velderhof, de presentator televisie, wordt 78. En de man met de hoed, hè? Ja. Jason Orange was zanger bij Take That, wordt 56. Lieselot Thomassen, de nieuwslezeres, wordt 56. En Jorik van de Vengaboys, de zanger, wordt 40. Dan hebben we Jessica Simpson, onder andere jarig. Zij wordt 46. En 41 wordt Miluska Witsenhausen, presentatrice. En 72, gefeliciteerd, wordt Neil Tennant van de Pet Shop Boys.

0: Het is zijn de Pet Shop Boys en Wes and Girls hier op Twente FM. En die draaiden we niet zomaar. Alhoewel dat ook leuk is om het zomaar te draaien. Neil Tennant was jarig vandaag. De zanger van de Pet Shop Boys. En die wordt 72 bij deze gefeliciteerd. Wij gaan een update doen met betrekking tot Rock Am Ash 2026. Het lijkt nog ver weg, maar nog een anderhalf maand. Dan is het, dan is het weer bijna zover. Bas de Jong, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe staan we ervoor?
1: Ja, goed. Inderdaad, nog 6 weekjes. Voorbereidingen zijn in volle gang. Het gaat mooi.
0: Hartstikke goed. Voorbereidingen. Tegenwoordig moeten 40 formulieren worden ingevuld om zo'n concert door te laten gaan. Hoe is dat in Tubbergen?
1: Er zijn er nog wel iets meer dan 40.
0: Oh, god. Nee, toch.
1: Dat is weer een hele kluis. Maar de vergunning is binnen, gelukkig. Dus we kunnen doorgaan.
0: Ja, wat dan nou elk jaar gekker. Want weet je, ze zeggen allemaal wel, ja, we moeten het wat eenvoudiger maken, minder regeltjes, dat ook mensen makkelijker dingen kunnen organiseren. Maar ik heb het idee dat het nog steeds erger wordt op een of andere manier. Iedereen probeert alles maar dicht te timmeren.
1: Ja, niemand wil verantwoordelijkheid nemen uiteindelijk. Dat gevoel krijg je altijd een beetje. Maar makkelijker wordt het er niet op.
0: Nee, dat blijft wel. Nou, hoe dan ook. De officiële papiertjes binnen toch, het kan doorgaan.
1: Ja, zeker. Dus dat is heel goed nieuws. Daar zijn we heel erg blij mee.
0: Ja.
1: Anders zou het wel heel erg jammer zijn.
0: Ja, dat hadden we ook niet anders verwacht natuurlijk. Want we weten natuurlijk in Tubbergen wat ons te wachten staat. Aan het einde van augustus. Wat kun je ons nog voorschotelen? Hoe staan we ervoor, Bas?
1: Ja, nee, alles gaat eigenlijk gewoon goed. We hebben natuurlijk 15 goede bands. Met de Buckers, Fortune Sons, Buslovers, Biscuit Park. Status quotes en veel gezelligheid. Mooi weer.
0: Dat heb ik ook goed. Ja.
1: Ja, precies.
0: Hey, zijn er nog mensen die tussentijds aankloppen en denken van, hebben jullie nog een plekje voor ons die elders niet staan, ik noem maar wat?
1: Ja, nou, we krijgen bijna wel dagelijkse e-mails van bands. Wat natuurlijk heel erg leuk is. Dus we zijn ook alweer bezig met de line-up van volgend jaar.
0: Oké. Okay.
1: Dus de keuze is een reuze.
0: Nou, hartstikke goed. En ook mooi dat je alvast over volgend jaar begint. Dus wat is de jubileumeditie deze?
1: Dit is inderdaad de jubileumeditie, vijfde keer.
0: Ja. Dus dat gaat volgend jaar ook gewoon weer rollen, begrijp ik.
1: Ja, zeker. We gaan gewoon door. Bevalt heel goed. Bezoekers zijn enthousiast. Wij zijn nog steeds enthousiast.
0: Ja.
1: Dus we gaan lekker door.
0: Nou, voor de mensen elders in Twente die niet weten hoe gezellig het is, kun je een beetje een voorstelling maken van wat er gaat gebeuren voor de mensen die nog niet eerder geweest zijn?
1: Het is gewoon een mooi festivalterrein. Supergoeie live muziek. Geweldige sfeer. Echte Twentse gezelligheid. Koude drankjes. Lekker eten. Gewoon genieten. 2 dagen lang.
0: Mooi, simpel, prachtig festival. Simpel in de zin van niet te moeilijk, loopt gezellig om. He?
1: Ja, precies.
0: Dat is het. En vrijwilligers ook nog genoeg? Of is het ook in Tubbergen?
1: Nou, Wim, ik had nog wel een beetje op jou gerekend eigenlijk.
0: Okay, daar hebben we hem al. Ja, vertel eens.
1: We zoeken nog mensen om de boel op te ruimen.
0: Daar ben ik heel goed in.
1: Dan ben jij de meest geschikte persoon van.
0: Ja, ik ben goed in zaak afbreken. Ja, dat is anders dan opruimen, Bas. Oh. Nou, we gaan er mee maken. Nee, maar je zoekt nog mensen voor het opruimen, begrijp ik dus?
1: Ja. En er kunnen ook verenigingen zijn tegen een verenigingsvergoeding bijvoorbeeld.
0: Okay.
1: We zijn nog wel op zoek naar mensen die ons willen helpen op de zondag met opruimen.
0: Hartstikke goed. Nou, mochten mensen er zijn, ik zal ook eens rondvragen. Welkom om op zondag op te gaan ruimen tijdens Rock Am Ash. Kaarten verkrijgbaar ook via rockamash.nl, staat het hele programma op. Nou, Bas, doe nog een keer een update of ga je nu met vakantie?

0: De Buggers aanwezig tijdens Rock & Ash 2026. Aan het einde van augustus. Check de website voor de line-up.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
5: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
4: Ja. Het is eigenlijk, moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets krijgt nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
8: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische...

0: keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Twente FM Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Amsterdam 8 mensen opgepakt na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. Teleurgestelde Marokko-fans gingen de straat op en bekogelden de politie met vuurwerk. In Rotterdam en Utrecht liep het ook uit de hand. En in Den Haag zijn zeker 4 mensen opgepakt nadat ze met glas hadden gegooid. De Nederlandse wolf is een stuk dodelijker dan zijn soortgenoten in de rest van Europa. Volgens de Telegraaf doodt een wolf hier gemiddeld 25 andere dieren. Dat zijn er bijvoorbeeld 9 meer dan in Oostenrijk. Een reden kan zijn dat we hier veel vee hebben op een klein oppervlak. En ook registreren we hier beter de gedode dieren. In Arnhem is vannacht een man aangehouden na een schietincident in een appartementencomplex, meldde Gelderse media. Politie kreeg een melding dat iemand naar buiten schoot en agenten hoorden zelf ook een schot. In de woning van de aangehouden man lag een luchtdrukwapen. Waarom die schoot is niet bekend. De extreme hitte zorgt voor zoveel drukte in ziekenhuizen dat het lijkt op de winterperiode. Dat schrijft het AD. Het lichaam van kwetsbare mensen moet zo hard werken om af te koelen dat sommigen het niet aankunnen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er voorlopig geen maatregelen komen om iets aan de drukte te doen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Het wordt 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is behoorlijk vroeg druk op de A12, Arnhem-Duitse grens. Voor de grenscontrole nu al 2 kilometer en 10 minuten vertraging vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Het is de zomer homebreaker hier op Twente FM.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show, de ochtendshow van deze 10e juli. Vandaag op deze dag komt Harry Snijd van de Beatles uit in het Verenigd Koninkrijk. Het debuut gebeurde op deze dag in 1964.
1: Vandaag in het nieuws.
0: De gemeente Lossen heeft het lokale hitteplan 2026 vastgesteld. In de plan staat wat inwoners zelf kunnen doen om gezondheidsklachten door hitte te voorkomen. Ook worden mensen gevraagd aandacht te hebben voor buren, familieleden of anderen die tijdens warm weer hulp kunnen gebruiken. En donderdagavond is er een persoon gewond geraakt bij een steekincident aan het Oosterveld in Enschede. De politie hield kort daarna een verdachte aan. De slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Over de ernst van de verwondingen is nog niet bekend. En een barbecue aan de Kervellaan in Wierden liep uit de hand. Drie mensen raakten daarbij ernstig gewond. Wat er precies gebeurd is, is onbekend. Door nog onbekende oorzaak ging het in ieder geval mis met het barbecue. Drie slachtoffers liepen ernstige brandwonden op. Eén is met een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. De andere met een ambulance. In de loop van de ochtend zon. Er waait een matige oostenwind. Dat gebeurt al vanmiddag. En de temperatuur rond de 27 à 28 graden vandaag op deze vrijdag. Straks gaan we het hebben over klassiek in het park in Hengelo. En we gaan naar de Imkerijdag. Maar die is wel afgeblazen. Ho! Oh. Thijs, waarom horen we straks hier in de show en we gaan bellen met Thijs Kemperink, want het is vrijdag en we gaan hem nog even ondervragen of het bevalt. Twee weken getrouwd zijn, je weet het niet.

0: hier op Twente. Straks aan 9 uur weer 6 op een rij. 6 platen zonder praten. Laat vast weten wat we kunnen draaien in 6 op een rij. Via de 1 Twente app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde link icoontje. Ik ben benieuwd. We gaan nu klassiek in het park doen. Tenminste, dat gaat dit weekend plaatsvinden in Hengelo. Janneke Oude-Alek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het weer ziet er goed uit. Alle ingrediënten kloppen volgens mij voor klassiek in het park.
1: Nou, inderdaad, beter kan het niet. Een prachtig zomerse zondag. En dan hebben we prachtig klassieke muziek. We beginnen met een ontbijtconcert met Diet Gerritsen. En ik denk dat het volop een zomerdag is om van te genieten. En we hebben de hele dag een heel uitgebreid en gevarieerd programma. Iedereen kan op verschillende momenten komen. Misschien weer even weggaan en weer opnieuw komen. We hebben een heerlijk terras van Paviljoen Groen. En muziek om in te verdwijnen, zeg maar, om echt te genieten van je zondag.
0: Nou, met de woorden zoals jij ze uitspreekt, is het al genieten. Dus wat dat betreft, dat kan niet missen.
1: Zeker niet. Als ik zie wie er komt, en ik ben echt zo blij, want we hebben het orkest Elat. Die komen met 24 mensen prachtige muziek maken. We hebben Liv Welmer, echt een jong talent, wat prachtig kan zingen. Ze heeft ook met Fion gezongen. Ze heeft Italiaanse liederen meegezongen. Ze gaat ons echt verwennen met prachtige liefdesliederen. En Deidre Rautenbach.
0: Oh ja.
1: Een enthousiaste, prachtige sopraan. Nou, ik denk, je bent echt onder de indruk. En dan niet te vergeten hebben wij onze Capriccio met Erwin Strikken en Elena. Zij zingt ook de sterren van de hemel, kun je wel zeggen. En we hebben een talentvol zeg maar duo. En dat is Daphne Oosting op piano en Mieke Terheijnen zang. Zij is alt. Zij zullen u ook verrassen met prachtige muziek. En als uitsmijter. Onverwacht, maar we hebben Jos Beunders en Yvonne Beunders. En ze gaan ons blij maken met prachtige Franse chansons.
0: Och, past ook bij de tijd.
1: Het is echt, ik denk, nou ja, mooier kan bijna niet. Ik heb er zelf zo ontzaglijk veel zin in. En ik denk dat heel veel mensen echt zullen genieten van de verschillende momenten. En ik hoop ook dat er nog mensen komen voor het ontbijt. Het kan nog, hartstikke gezellig.
0: Ja, hoe zit dat precies?
1: Natuurlijk, ja, je kunt komen naar het ontbijt. De muziek is gratis. Maar goed, de catering natuurlijk betaald. En een ontbijt kost €7,50. Nou, ik denk dat is overkomelijk en ook heel gezellig.
0: Ja, maar dat zal geen probleem zijn.
1: Moment. Ja, ik denk dat is zo ontzettend leuk. En nou ja, we hebben ook nog een prachtige show van het waterorgel. Ze hebben speciaal voor dit moment klassiek in het park klassieke muziek zullen ze ten gehore brengen met een prachtige show. Dus ja, hoe mooi kan je dag zijn? Ja. Starten met een heerlijke zomers ontbijt. En je gaat er nog eens een keer 's avonds genieten in die prachtige avondmomenten van een klassieke muziek met een waterorgelshow.
0: Ja, ja. Hoe zorg je ervoor dat zeg maar, verkeer, hè, er rijdt een beetje verkeer omheen. Het is toch bij het Bataafskamp, geloof ik, hè?
1: Ja, Bataafskamp Park. Maar we hebben een prachtige intiem plek gevonden.
0: Oké, okay, ja.
1: En we zorgen ook voor, omdat het natuurlijk warm weer is. We gaan met het terras en het podium, zeg maar, in een intieme plek onder de bomen staan. En we hebben voldoende parasols. We hebben nog extra parasols laten komen om te zorgen dat er schaduw is. En dat mensen dus heerlijk kunnen genieten. Ondanks dat het warm is en misschien een zonnige dag, je heeft daar geen last van. Want wij zorgen ervoor dat je daar heerlijk kan zitten zonder dat je ook echt nog schaduw hebt.
0: Hartstikke
1: dus
0: goed.
1: Het is intiem, het is niet heel groot, hè, daarom is het ook zo belangrijk. Dit heeft een bepaalde intimiteit en gezelligheid. En ja, zo'n moment van samen even stilstaan en genieten.
0: Ja, en dus het duurt notabene tot 9 uur 's avonds. Het is echt een heel vol programma.
1: Ja, het is lang. Een heel vol programma, maar we stoppen 's middags rond 16:45.
0: Oké. Okay.
1: En dan gaan we 's avonds door met het waterorgelconcert. Dus we hebben dan van echt 's ochtends tot diep in de middag een uitgebreid en gevarieerd concert. Ja, en ik zou zo denken, kom langs, schroom niet.
0: Geniet
1: pak
0: er
1: het momentje
0: van
1: deze zondag. Ja.
0: Ja, opgeven voor het ontbijt kan ook nog. Zal ik zo meteen even delen via 120.nl. Dat is dan om 10:30, 7:50 voor een lekker hapje. Lekker ontbijt in het park. Ik vind het allemaal fantastisch. We gaan er lekker van genieten, Janneke.
1: Zeker.
0: En succes met de voorbereiding voor de rest.

0: Tijdens klassiek in het park in Engelo, maar wel andere prachtige klanken komen de zondag vanaf 9:30 tot in de middag. En s'avonds het waterorgel. Nou ja, te gek. Check zometeen 120.nl voor ook die opgave voor het ontbijt komende zondagochtend. Nou zou er zondag een open imkerijdag zijn. En Hans Ode Luttekhuis weet er alles van. Goedemorgen Hans.
1: Goedemorgen.
0: Maar het gaat niet door, heb ik begrepen.
1: Ja, nee. We hadden een open imkerijdag gepland op 3 locaties. Het Arboretum in de Lutte en bij de Werkwijzer. Als onze verenigingslocatie van Imkersvereniging Oldenzaal. En dan de titel weg. Maar we hebben het afgeblazen. We hebben het af moeten blazen. Omdat we verwachten dat het te warm wordt. En dan is het niet, ja, aan de ene kant niet veilig genoeg voor de mensen. Aan de andere kant zullen er weinig bezoekers komen vanwege de hitte. En de bijen worden er ook niet vriendelijker op het moment dat het te warm wordt. En dat
0: vooral dat laatste, dat die bijen er niet vriendelijker op worden, Hans.
1: Ik merk ook dat jij niet gaat komen dan.
0: Ja, nee, dat te warm is maakt me niet uit, maar de bijen, nee, daar hou ik ook niet van. Maar daar ben jij natuurlijk immuun voor, begrijp ik.
1: Dat zal misschien wel meevallen. We kunnen daar misschien ook wel maatregelen voor nemen. Maar uit voorzorg hebben we toch gezegd van nou, we blazen het af. We moeten veel voorbereiden voor zo'n imkerdag. En we kunnen het niet tot vrijdag of zaterdag uitstellen. En dan pas beslissen. Want we moeten taarten bakken voor de bezoekers. Oh, ja. Et cetera, allerlei dingetjes regelen. Mensen inhuren om voor wat drankjes et cetera te zorgen. Nou ja, goed. Dat kun je niet op zaterdagavond nog zeggen. Jongens, het gaat allemaal niet door. Want het wordt toch nog iets warmer dan we verwachten. Dus we hebben woensdagavond de beslissing genomen om het dit jaar dan maar niet door te laten gaan.
0: Ja, maar wat is dan de juiste temperatuur? Want ik denk 29 graden, tenminste wat ik hier zie zo voor zondag. Ik denk dat is een hele mooie temperatuur voor de bijen en toestanden.
1: Nou, voor de bijen is het voor ons is het ook te warm eigenlijk, hè? 29 graden. Als het 29 graden is, is het toch vrij warm. Ik bedoel, ik functioneer niet helemaal optimaal bij 30 graden. Ik functioneer beter bij 24 graden.
0: Oké, okay, ja, nee, dat goed. Dat
1: maakt voor jou niet uit natuurlijk.
0: Hé, hey, maar dit is een landelijke open imkerijdag. Zijn er wel andere plekken? Of is dit ook een beetje een landelijk besluit dat het een landelijke tendens is dat het te warm is?
1: Nee, dit is ons besluit. Ik heb ook met collega verenigingen in de buurt gesproken. En daar zijn wel de nodige stallen open. Dus als mensen iets verder willen fietsen of met de auto willen rijden in Hengelo en Enschede en in Almelo, daar zijn de stallen allemaal open.
0: Oké, okay, ja.
1: En beperkt open hier en daar. Dus niet de hele dag. Op het heet van de dag geloof ik dat er ook wat pauzes zijn. Maar daar gaan de zaken wel door. Maar wij hadden dit jaar een groot programma voor ogen. En om die kosten toch niet door het putje te gooien, hebben we gezegd van ja, jongens,
0: doen
1: we
0: dat. Ja.
1: We hebben er lang over gesproken. En ons budget is niet zo dat we kunnen zeggen, nou ja, deze keer is het even te geld gekost en niks opgeleverd. Maar goed, de volgende keer beter. Dus dat doen we niet.
0: Nee. Zo, maar voor de rest in de regio zijn er dus wel op diverse plekken open imkerijdagen. Of dag is het in dit geval. We hebben het over aanstaande zondag. Dat is even googlen. Waar beste mensen hun bijtjes kunnen zien. Bijen zijn toch niet zo gevaarlijk, hè Hans?
1: Honingbijen zijn zeker niet gevaarlijk. Nee, het enige wat die zijn ook heel zacht aardig. En dat ik zeg van goh, ze zijn wat stekeriger. Dat komt alleen omdat mensen misschien wat zweterig aankomen bij de bijenkasten. En dan vrouwen met hun Chanel nummer 5 misschien even een bij van te dichtbij willen bekijken. Daar is het niet helemaal verantwoordelijk van. Maar,
0: ja, sommige mensen denken ook niet na. Hè? Doe dan even geen geurtje op, weet je? Dat soort dingen.
1: Ja, nou. Maar wat het enige gevaar in de huidige imkerij, dat is de Aziatische hoornaar, de geelpoornhoornaar. Dat is echt een bedreiging voor onze verwoning bij. En die hebben wij, we zijn in Oldenzaal ook druk bezig om die weg te vangen. En dat mag je wel even weten, die hebben in Overijssel hebben we er meer dan 600 koninginnen gevangen.
0: Okay.
1: Die allemaal potentiële grote nesten maken. Dus dat is een geweldige bedreiging die op ons afkomt. En dat is niet alleen voor de imkerij een bedreiging, maar ook voor burgers, kinderen, noem maar op. We hebben vorig jaar bij speelveldjes grote nesten weggehaald.
0: Ongelooflijk.
1: Dus dat is echt een probleem aan het worden. En dat moeten we gaan tackelen.
0: Nou, daar zijn jullie voor, toch?
1: Ja, het wijlen met de kraan open is het eigenlijk.
0: Oh, goed. Okay.
1: Kost best.
0: Ja, ja, ik weet wat je wil zeggen. Bestrijdingsmiddelen, bij wijze van spreken. Ik weet misschien, daar zijn we met z'n allen niet voor natuurlijk. Maar ja, het is wel een dingetje natuurlijk. Goed, dat is een onderwerp voor als we echt weer langskomen vliegen. Alhoewel dat ook in deze tijd van het jaar is. De open imkerijdag in op diverse plekken in Twente dus wel. Maar in ieder geval niet in Losser de Lutte en in Oldenzaal vanwege te warm. Helder verhaal. Je hebt een duidelijk uitleg gegeven, Hans. Ik hoor graag wanneer de volgende is. En succes met de rest. Dankjewel.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uiterlijke opzegdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadox. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
11: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
12: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
13: Want we will live in the brewery.
12: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 8:30 is de hoogtepunt uit het nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Dag Frans.
16: Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 andere dieren. En dat is meer dan andere Europese wolven doen, schrijft de Telegraaf. Het kabinet overweegt nu een andere aanpak van wolvenoverlast. De politie in Amsterdam en Den Haag heeft na de verloren WK-wedstrijd van Marokko een paar mensen opgepakt die aan het rellen waren geslagen en ook moest de ME ingrijpen. In Arnhem zou een man een paar keer naar buiten hebben geschoten, meldde Gelderse media. De politie hield hem aan in zijn woning en daar lag een luchtdrukwapen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. De grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Het wordt 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden.
0: Dankjewel, Frans. Frank, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Een vrouw is gisterochtend rond 11:15 gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Patmossingel in Enschede. Haar auto botste frontaal tegen een boom in de middenberm en raakte totaal los, waarbij een koplamp zo'n 20 meter verder weg werd geslingerd. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak wordt nog onderzocht. 4 jaar na de fusie van de Don Bosco School en de Dalton School Hengelo-Zuid tot IKC Aventurijn is bekendgemaakt dat het pand aan de Laurastraat een nieuwe bestemming krijgt. In het verouderde gebouw aan de Bremarsweg wordt 5,2 miljoen euro geïnvesteerd voor een grondige verbouwing en aanpak van de speelplaats. De huidige aanbouw en tijdelijke gebouwen worden gesloopt. En burgemeester Jeroen Diepemaat van de gemeente Losser pleitte vorige week in Brussel voor een stevige rol van lokale overheden binnen de Europese Unie tijdens een vergadering van het Europees Comité van de Regio's. Dit comité adviseert over Europese regelgeving vanuit lokale overheden en telt 12 Nederlandse leden. Diepemaat benadrukt het belang om vroeg op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. En dan heb ik nu de laatste ontwikkelingen voor het weer voor Twente. Vandaag wordt een zonnige dag met alleen wat sluierbewolking. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 graden.
0: Dankjewel Frank, we gaan even naar het wegdek. Het Lutte richting de Duitse grens, 2 minuten over 3 kilometer. Voor de rest een aantal controleposten die gemeld worden. Dat is onder andere op de A35 bij 69.3. Dat is tussen Enschede en Enschede West, hou daar rekening mee. Op de N36 bij Westerhaar, Vriesveense Wijk en op de zuiden van Enschede. Blitzmeister.nl

het huwelijksreis achter de brug en is in voorbereiding voor natuurlijk de Zwarte Cross van volgende week. En we gaan nog naar Weerselo, naar de Weerseloze Markt. En we gaan nog naar Losser, naar het Repair Café. En uiteraard vergeten we Ben Keizers niet. Dus Viva España, volgende uur. En na 9 uur doen we 6 op rij, 6 plaatsen zonder praten. Zeg goed nieuws, zon vandaag.

0: Het is Solid as a Rock hier op de Twentse Radio op deze vrijdagochtend. Het is bijna weer weekend met temperaturen van 29 graden. En ik zie dat het zondag wel 90% kan gaan regenen. Dus ja, dus misschien dat die open Imke-dag toch door kunnen gaan. Ik weet het ook niet. Thijs Kemperink, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Ja, je bent het alweer bijna vergeten, denk ik, of niet?
1: Oh, dat denk ik niet. Nee. Ik kijk elke dag naar mijn linkerhand en dan denk ik, oh ja.
0: Het is weer zover. Ja, hoe is het geweest?
1: Ja, supergoed. Super gaaf.
0: Oké. Okay. En ja, het was wel heel warm, hè, geloof ik, die trouwerij.
1: Ja, maar hoe vaker dat je het uitspreekt, hoe meer last je ervan krijgt, hè.
0: Ja, dat is ook zo, ja. Ja,
1: dus,
0: ja.
1: Nee, het was wel warm, maar we waren overdag in de kleine Willem. Eerst in ieder geval, daar trouwden we. En daarna gingen we terug naar Albergen. En we hadden een feesttent in de Wijstaan met een mooie doekententent erachter. En toen we aankwamen, was er vanuit de tent allemaal van die waaiers, van die hele grote industriële waaiers. En die bliezen mooi een briesje naar buiten. Dus we hebben lekker in de wind gezeten. En s'avonds in de tent, toen de band en de DJ, dat was hetzelfde effect. Gewoon bij elke in- en uitgang een grote waaier zetten. En dan blaast het mooi door de tent heen en dan kon je er supergoed zijn.
0: Ja, dat ik heb ik ook gezien. Inmiddels hebben we hele grote ventilatoren zijn ook te kopen. Het is bijna van die, nou ja, wordt bijna weggewaaid, zeg maar, bij wijze van spreken.
1: Nou ja, het is... vooral het is meer voor de wind. Het is niet dat je de verkoeling van krijgt. Maar goed, weet je, de dagen ervoor was het ook best warm. Dus je bent er op een gegeven moment ben je er wel aan gewend dat het zo warm is. Dan moet je maar gewoon een beetje rustig aan doen. We hebben tot 1:30 op de dansvloer gestaan.
0: Nou ja, waarom ook niet?
1: Ja, op een gegeven moment was het in de tent lekkerder dan buiten. Dus mensen stonden buiten zweten. En toen zei ik van kom nou gewoon in de tent, het is echt veel lekkerder. Maar...
0: Ja. En die jurk waait dan ook zo mooi natuurlijk, Thijs. Hè?
1: Ja, die had wel... Renske had meer last, ja. Want die had... Het zit daar 6-7 lagen of zo.
0: Zo, het dat, is dat toch niet? Foei.
1: Ja. Ja, die had op een gegeven moment stond hij gewoon voor een waaien. en een uurtje later gewoon met... Tot aan de... Met de enkeltjes in een kinderbadje. En dan... En we hadden natuurlijk wel... Dat is niet om per se nou de reclame te maken. Maar via Massa is alles geregeld. En de mensen daarvan die liepen... Gewoon constant achter haar aan. En ik kwam heel met een natte theedoek om in de nek te leggen en zo. Dat was heel lief.
0: Ja,
1: dat was een super dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar weet je, vergeet je ook nooit weer natuurlijk dat het zo warm was. Ik zag een beetje, er waren gewoon echt bruiloften afgelast vanwege te heet. Ik denk, waarom jongens, we kunnen ons toch gewoon aanpassen, weet je. Geniet er ook lekker van. Hè? Onvergetelijke dag.
1: Ja, weet je, kijk, ik denk dat het in ons geval is natuurlijk ook zo dat Rens en ik zijn ook gewend als volgende week is de Zwarte Cross. Het zal wel geen 40 graden worden. Maar wij zijn best wel gewend om wat hitte op de kop te krijgen. En daar worden wij niet zoveel anders van. En daar moeten we er gewoon van 9:00 tot 22:00 in werken. En dat is knetterwarm. Als ik daar in de comedy tent sta, dan is het soms 50 graden binnen. Dan sta je gewoon je comedy set te doen. Terwijl dat sfeer op plekken komt waarvan je niet eens wist dat het kon komen. Het is net wat jij zegt, weet je wel. Het wordt ook een angst. Hetzelfde als... iemand vertelde mij dat, een oudere man, die zei vroeger als het 35 graden werd, dan zijn ze mensen van zoek de schaduw een beetje op en geniet van de mooie dag, zijn ze op het nieuws. En nu is code rood en ik snap best dat je moet uitkijken. Maar ik maakte al de grap, als je mensen met 40 graden moet zeggen dat ze wat rustiger aan moeten doen en wat water moeten drinken. Als mensen dat zelf niet kunnen bedenken, is het misschien ook maar beter dat ze de... Maar goed.
0: Dat we een code rood hebben, ja. Maar weet je, nee, maar dat had hetzelfde met die... Nou, ik had net een gesprek met Hans over zeg maar, de Imke-dag. Over Imke-dag die niet doorgaat in Losse, Oldenzaal en de Lutte. Omdat het te heet is, 29 graden. Dat vond hij zelf ook al erg warm. Ik denk, ja, nou ja, ben ik nu van de leg? Of zitten we zelf een beetje scheef? Ik kan me voorstellen, hoor, dat mensen daar last van hebben op een of andere manier. En die nou ja, discussie gaat ook over de Tour. Hè?
1: Ik weet niet of je met Imkerdag, met de bijen, met de beesten of dat wil. Maar als jij in midden juli een Imkerdag organiseert en denkt van shit, is 29 graden, dan heb je misschien oktober of zo moeten kiezen.
0: Ja.
1: Ja,
0: nou ja, goed te denken.
1: Ik, ik, Ik bedoel, ik vind het sneu dat je het af moet lassen, maar ik denk van ja, wat verwacht je dan?
0: Nee, maar goed, we zitten een beetje mindset langzamerhand bij de mensen. Ik had van de week ging het ook over de toeren. In Nederland hebben we het alleen maar over, het is te warm om te fietsen met de toeren, dit en dat. Ja, het is ook heel warm voor die fietsers. Maar het schijnt dat je met fietsen heb je een andere manier van afkoelen dan bijvoorbeeld met voetbal. Ik noem maar wat, weet je. We kunnen er ook lekker over zeuren en drammen. Dat moet natuurlijk ook wel. Hoort er een beetje bij.
1: Ja, maar 20 jaar geleden was het ook wel 35 graden.
0: Ja,
1: bij de
0: nou,
1: tour.
0: Dat zeg ik ook altijd. Ja. Ja.
1: En toen is er nog zo'n versnelling minder. Nee, maar die mensen zijn getraind. En dat is bij de voetbal ook. Op geen moment wordt de waterpauze wordt ook ingezet wanneer het 20 graden is. Omdat het gewoon een reclamemoment is voor de sport. Het heeft niks met dat water te maken. Maar ik denk dat als voetballers zijn gewend geraakt aan die temperatuur. Dan kunnen ze ook gewoon die wedstrijd wel voetballen. Daar zijn ze op getraind. Ik vind gewoon, kijk, je moet met ouderen moeilijk oppassen. En met kinderen ook. Soms hier zie je de kinderen nog gewoon de hele dag buiten lopen. Maar ik denk van ja,
0: vol in de zon.
1: Gewoon met hun huid. Ja. Vol in de zon. Past daar nog een beetje voor op. Maar wij hebben ook bij een zwembadje achter thuis staan. En dat is zo'n rond ding waar je ook jacuzzi kunt opwarmen. En als het koud is dat heerlijk om op te warmen. Tot 37 graden ga je erin zitten. 'S Avonds. En het is heerlijk. Maar als het dan zo warm is, doen we daar de temperatuur vanuit. Dan wordt gewoon een zwembadje. En zeg gewoon tegen Sarah, ga wat vaker in het water.
0: Ja.
1: Dus je kind heeft er geen last van.
0: Precies, zo werkt het ook op die manier. Geniet je nog van het WK voetbal? Of is het sinds Nederland zelf al klaar?
1: Ja, we kijken wel wedstrijdjes. Als het kan. En zoals gisteren, we hebben wel in Albergen de Wijk tennis. Dus ik, Kempie staat s'avonds op de baan met tennisracket in de hand.
0: Oh?
1: Zeker.
0: De John McEnroe of Ivan Lendl? Of nou, gaan we nog wat moderner?
1: Minimaal. Nee, ik houd het simpel. Ik ben Paul Haarhuis.
0: Oh ja.
1: Gewoon, Paul Haarhuis wordt nooit genoemd.
0: Nee,
1: altijd
0: dat klopt.
1: Buitenlandse naam.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Waarom niet Paul Haarhuis?
0: Ja.
1: Kom op.
0: Tom Hokker. Oh, dat is wel heel lang geleden.
1: Nee, maar ik was dus gisteren toen we klaar waren. Ik heb nog wel weer Frankrijk, Marokko gekeken. En dan zie je ook wel dat het krachtsverschil te groot is met een terechte winnaar. Dus we zijn ook uitgetieterd. Dat is ook goed. En Nederland was natuurlijk een aanfluiting. Maar
0: Gaat het worden, zeg maar, tenminste, ik verwacht dat, maar ik weet niet of het doorgaat. Argentinië, Frankrijk als finale. Het zou toch zomaar kunnen, volgens mij. Ik denk dat Frankrijk overklast, want ik jaar getijden spelen niet zo goed.
1: Ja, maar je merkt in alles dat zo'n land als Argentinië door moet. Want
0: ja,
1: wat
0: dat
1: op de WK is natuurlijk. En ik vind ook wel dat, kijk, je hebt die Infantino, die Infantiel wil ik wel zeggen.
0: Ja.
1: Die doet publiekelijk dingen wat gewoon echt niet kan. Er wordt gewoon, vroeger werd nog achter de gesloten deuren gedaan. Nu wordt het gewoon gedaan waar de wereld kan zien. Ook scheidsrechters. Je ziet gewoon dat ze ingefluisterd zijn. Ik heb Messi al dingen zien doen waarvan elke speler rood krijgt. En hij krijgt ineens een kaart. Want Messi mag niet gewisseld worden. Want dat is een groot rijk. En ben ik wel een beetje. Daar ben ik natuurlijk wel klaar mee. Ik vind ook dat. Een UEFA en een FIFA en dat soort dingen, vooral de FIFA, die moet na de tijd gewoon stapmonden nemen. Ik bedoel, dat het tijdens het toernooi niet meer doet, dat weet ik. Maar als hier niks aan gedaan wordt, ja, dan je kunt aan alles zien dat de boel bedonderd wordt. En Argentinië moet de finale halen. Want Argentinië had wat mij betreft de vorige wedstrijd uit moeten liggen.
0: Ja, maar eens. Maar ik denk dat iedereen zo denkt. Ja.
1: En dan gaat het over een afgekeurde goal met een overtreding die is gemaakt. Maar die werd aan de andere kant ook gemaakt. Waardoor er eigenlijk gewoon panel moest zijn. En Argentinië scoort. Maar dan hebben we Jan de Messi. Want hij het vorige WK moesten ze ook per se de finale halen. Dat is gewoon zo. Gaat het goed. Ik weet niet hoe het bij jou zit, Wim. Maar als dat zo is, ik ben nog nooit zo voor Frankrijk geweest. Maar ik hoop dat ze de vierkant af.
0: Nou, ik was ook nooit voor Frankrijk. Maar ik bedoel, nu wel. Klaar.
1: Maar
0: simpel.
1: Ik kan
0: en die Mbappé ook, daar geniet je. Dat is toch fantastisch.
1: Kijk, als je sportliefhebber bent en je vindt dat niet mooi, dan, of voetballiefhebber, dan snap je het niet. Nee, dit is gewoon. Het is gewoon, ja, het is gewoon mooi.
0: Je wilt je.
1: Ik denk dat een mens dat kan.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Buitenkantjes geven en paasjes geven. En af en toe wandelt hij door het veld. Ik denk, ga je naar voetbal vandaag? En 2 minuten later heeft hij erin in liggen die geen ander kan maken. Dus ja, dat is. Daar kan ik wel van genieten.
0: Zeker.
1: Maar ik hoop wel dat de KNVB. Kijk, we hebben daar als directeur Nigel de Jong zit. Dat vind ik ook niet echt de beste keuze. Maar ik hoop wel dat de KNVB bij het kiezen van een bondscoach in ieder geval iemand neemt. Kijk, ik ben geen anti-Koeman. Maar als jij in je pool wedstrijden wint van één ding Zweden die gewoon echt dik worden. En daarna tegen Marokko verdedigend gaat beginnen. Dan zeg je tegen je tegenstander, we zijn eigenlijk bang voor jullie. In de tijd dat Van Gaal dat een keer deed hij dat omdat hij gewoon zei, ik heb geen elftal om aanvallend voetbal te spelen. Maar dat hebben wij wel.

0: alles denkt van ons Woutje Weghorst. Maar die weer verdomme in panel moet.
1: Nou, we zijn een enkel fan van Wout Weghorst thuis hier in deze regio, hè?
0: Nou ja, dat is wel grappig. Ik heb dat deze week nog gedeeld. Ik had natuurlijk afgelopen jaar met eindejaars gezegd. Als ik 30 miljoen win, dan koop ik Weghorst van Ajax. Ja. En dan mag hij gewoon als mascotte rondrennen.
1: Ja.
0: Weet je, ik denk dat heel Twente is ermee eens. Het niveau spits Wout Weghorst bij Twente, dan mag je gewoon je handen dichtknijpen. Zo simpel is.
1: Ja.
0: Maar Wout maakt af en toe te veel theater van Wout zelf. En neemt hij zichzelf iets te serieus. En denkt hij dat een god het veld opkomt. En daar zijn wij tukkers niet zo van.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar als hij gewoon onder Ten Hag. En nou is Ten Hag natuurlijk niet de coach, maar de technisch directeur. Maar die heeft hem ook gewoon naar Engeland gehaald. En die twee hebben ook een klik. En als Wout gewoon doet wat hij moet doen. En dat theater een beetje weglaat. Dan zijn wij in Twente vrij snel gewend aan Wout. En dan zijn we er ook wel blij mee, hoor.
1: Dat lijkt mij zeker vater welkom. Vooral als hij een paar goaltjes trapt. Thijs, het is bijna 9:00. Volgende week zit jij bij de Zwarte Cross. Ben je dan bereikbaar? Lig je dan in tentje? Wat is de situatie volgende week?
0: Nou, jij hebt volgens mij elk jaar nog gebeld.
1: Ja, zeker.
0: Elk jaar netjes ook.
1: Daarom, dus ik denk nou, we vragen... Ja,
0: de tijd dat ik naar bed ga, wanneer de vogeltjes fluiten...
1: Die is al geweest. Oh, dat trek je ook allemaal niet
0: erbij
1: meer.
0: Daarbij moeten we er tegenwoordig op woensdag naartoe. Want het begint natuurlijk op donderdag.
1: Ja.
0: En als je dat zondag hoeft volhouden, dan moet je wel een paar keer niet te laat naar bed. Want anders trek je niet.
1: Goed zo.
0: Nee, wat heel gaaf. Ik heb, als ik snel maar zeg... ik ga de kerstshow doen met Erwin.
1: Oh, ja.
0: De Muiderse kerstshow op de Zwarte Cross. Leuk. Op de vrijdag in de theatertent. Voor mij rond 17:15. Voor de mensen die dat willen. En wat ik heel gaaf vind... met mijn improvisatieshow in de Comedy Bar, waarbij Wilco Terwijnen en Arie Koom gewoon gaan improviseren met het publiek. À la lama's. Nou, dat is niet normaal grappig. En ik heb een comedian uit Schotland laten komen. Waar ik twee keer per dag in de Comedy Club mee ga optreden. Ik in Twents en hij in Schots.
1: Geweldig.
0: En dat wordt echt een feest. Dus als mensen er naartoe gaan, kom hem langs. Want dit is nou niet eerder vertoond wat we daar gaan doen.
1: Okay, mag je niet missen. Nou, duidelijk verhaal.
0: Nee, zeker niet.
1: Heel goed, heel goed. Hey, we gaan elkaar volgende week bellen. Gezellig op de Zwarte Cross. Thijs Kempering, goed weekend. En dankjewel.

0: Keizers. Waar loopt die? In dwarsdoorsleven.nl.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.reuten.nl/luister.
1: Op zaterdag 11 juli staat Reuten in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reuten.
2: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij. Reserveer nu bij Steakhouse Lutzer Almin.

0: Dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Noordhorn en Salzbergen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
2: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het tolvignet dat België gaat invoeren voor automobilisten komt er per 1 mei volgend jaar. Die datum was nog niet bekend, maar staat volgens Belgische media in het plan waarover vandaag wordt gepraat. Een rit naar of door België gaat ongeveer een tientje per dag kosten, afhankelijk van de leeftijd van de auto. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 andere dieren. En dat is meer dan andere Europese wolven doen, schrijft de Telegraaf. Het kabinet overweegt daarom nu een andere aanpak van wolvenoverlast. Nu wordt alleen ingegrepen als een wolf problemen veroorzaakt. Staatssecretaris Erkens denkt erover de hoeveelheid wolven sowieso klein te houden. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt tijdens rellen na het verlies van Marokko op het WK. Politie werd bekogeld met onder meer vuurwerk en stenen. De ME trad op, net zoals in Rotterdam en Den Haag, waar ook mensen werden aangehouden. Politie in Utrecht zegt dat het daar relatief rustig was, op wat vuurwerk en een brandje na. Het gaat goed met de Franse sterspeler Kylian Mbappé, ondanks zijn wissel in de WK-kwartfinale tegen Marokko. Hij kreeg een tik op zijn enkel en daarom werd hij gewisseld. Maar ik ben in orde, zegt hij. Frankrijk won met 2-0, ook al miste Mbappé een strafschop. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Het is zomer in Twente. Twente.

0: zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
1: En naar Spanje naar Benkhuizen is niet te vergeten. Zes op een rij doen we zes platen zonder praten. Plek nummer zes is nog vrij, laat het even weten. Door middel van een appje via de 1Twente-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linkie-gootje. Wat draaien we als plaat nummer zes in zes op een rij?

0: op een rij. Arne Jansen, mooie meisjes blijven nooit alleen. Nou, bij deze. Bee Gees hadden we nog, Koto, de Level 42, Ace of Base en Lou Gram, Midnight Blue. Volgende ronde is maandagochtend even naar 9 uur, 6 op rij, 6 platen zonder praten. We doen dan de Vierdaagse editie. Volgende week is de Nijmeegse Vierdaagse vandaar. En vanavond al de Guilty Pleasure Friday XXL. En dat begint om een uur of 7. En zondag gaan wij boeken zoeken. Dat doen wij in EWS Loop. Eline, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, we gaan boeken zoeken en er is kinderrommelmarkt.
0: Oh ja, dat zag ik ook, ja. Oké. En ja. Kinderen mogen de kleedjes neerleggen?
1: Ja, helemaal voor vrij. Dat doen we 2 keer per jaar. En dan mogen die kinderen, hoeven ze dus voor ons geen grondplaatsgeld te betalen. Mogen ze gratis komen met hun ouders. En dan kunnen ze eigen spullen verkopen.
0: Oké, dat is mooi. En na de tijd willen we meenemen als we die verkopen? Of gaat het naar de andere standhouders? Hoe gaan we dat regelen? Je weet hoe het gaat,
1: hè? Het mooie is, die kinderen die zien natuurlijk bij de buurman nog veel mooier speelgoed dan ze zelf ooit hebben gehad.
0: Ja.
1: Ja. Dus het is een grote ruilbeurs. Maar de meesten gaan nog wel met wat centen naar huis. Dus dat is wel mooi.
0: Oké, gelukkig maar. Dus lang leven de lol. Gewoon, maar ze moeten wel bijtijds gewoon aanhaken bij de markt, hè? Want die begint al op tijd, toch? Op zondag?
1: Ja.
0: Of...
1: Ja, het begint om 11 uur voor de standhouders. En dan om 12 uur gaan voor bezoekers.
0: Oh, valt er mee.
1: Ja. En dan, ze moeten wel gewoon de hele marktdag meedraaien. Want ze zijn handelaar of ze zijn het niet natuurlijk.
0: Nee, ben ik mee eens. En we moeten met de paplepel in. Er moet gewerkt worden in het land.
1: Hè? Yes.
0: Absoluut. Hey, en dan hebben we nog die boekenmarkt, ook altijd weer beroemd. Waar de mensen vandaan komen die de boeken leuk vinden. Ongelooflijk. Ja. Ik heb nog nooit een fatsoenlijk boek gelezen. Ja, Aris, Oog en Kuifje, maar daar houdt het wel op.
1: Er zijn zoveel boeken. Als je er niet in zit, dan kijk je je ogen uit hoeveel boeken er liggen. En wat voor genres allemaal. En die mensen mogen overigens ook gratis staan. Die kunnen zich nog aanmelden via de website. En dan kunnen ze nog een gratis kraampje krijgen. Is alleen voor verkoop van boeken. En dan staan ze allemaal bij elkaar. En iedereen verkoopt boeken. En ja, die mensen kopen natuurlijk ook bij elkaar. Ja, je weet hoe het gaat.
0: Ja, zeker weten. En waar staan ze dan allemaal? Want je hebt natuurlijk de reguliere handel. Is het als je binnenkomt rechts, zeg maar?
1: Ja, als je zeg maar via de hoofdingang naar binnen komt, dan is het aan de linkerkant. En een beetje in het midden is alle reguliere handel. Zoals de zaterdagsmarkten altijd zijn. Is dat ook op zondag zo. En dan de terrein kunnen we altijd iets groter maken. En dan staan aan de rechterkant staan de boeken. En helemaal rechts staat de kinderrommelmarkt.
0: Oké, lekker
1: dus
0: centraal.
1: Er staan allemaal fases. Ja.
0: Goed zo, hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Je kunt nog wel mensen gebruiken met de boeken, begrijp ik.
1: Zeker, ja. En kinderrommelmarkt ook nog.
0: Nou,
1: wij maken het al zo groot als de planning. Maar ze moeten zich wel even opgeven. Je kunt niet gewoon komen en zonder reservering. Wel even opgeven, kost je helemaal niks, alleen even tijd. En dan kun je zondag naar binnen.
0: Goed zo, opgeven gewoon via de website, Eline?
1: Ja. Ja, www.wsmarkt.nl, klik op de agenda en dan zie je de categorieën staan van de zondagsmarkt. En als je dat aanklikt, gaat het heel eenvoudig.
0: Oké, nou, je hebt ook kinderboeken nodig volgens mij. Hoor ik al wel op de achtergrond, dus dat zit wel goed.
1: Ja.
0: Plaatjes.
1: Hij wil al graag een rolletje meespelen, dat snap je.
0: Heel goed. Ben jij nog op zoek naar een boek, vraag ik altijd natuurlijk. Misschien dat jij specifieke wensen hebt.
1: Ik loop natuurlijk elke week op de markt. En er zijn elke week ook boeken. Het is nou specifiek, maar mijn kast puilt uit. Eigenlijk heb ik zelf ook een kraampje.
0: Precies, ik wilde net zeggen. Jij gaat ook een kraam regelen. Goed zo, de boeken van Eline. Hey, succes. Komende zondag vanaf hoe laat zijn je ook weer?
1: Vanaf 12 uur voor bezoekers.
0: Goed zo. Nou,
1: dankjewel.
0: Even die kleine stil houden, hè? Succes.
1: Ja.
0: Doe je best. Goed zo. Eline best. Hoi.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorging. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
7: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
8: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
10: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 9:45 is de hoogtepunt uit het nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Frans.
12: De fraude helpdesk waarschuwt voor een nieuwe manier van oplichting. Criminelen stelen creditcardgegevens, voegen die toe aan Apple Pay of Google Pay en pinnen in winkels, meldt RTL. Er zou over duizenden euro's zijn gestolen. Het tolvignet dat België wil invoeren gaat er volgend jaar mei komen, schrijven Belgische media. Een rit naar of door België gaat je ongeveer een tientje per dag kosten, hangt af van de auto die je rijdt. Zeker 11 mensen zijn omgekomen bij een natuurbrand in het zuiden van Spanje. Veel slachtoffers kwamen in een auto vast te zitten in de vuurzee. Zo'n 150 brandweermensen waren vannacht aan het blussen.
0: Frans, dankjewel. Jordi, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Zo'n 3000 boerenbedrijven in onze regio worden geraakt door de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Dat zegt LTO Overijssel. Volgens voorzitter Martin Immink krijgen niet alleen boeren dicht bij kwetsbare natuurgebieden te maken met strengere regels, maar ook bedrijven daarbuiten. Hij wijst op een opeenstapeling van maatregelen van onder meer beekdalen en veengebieden. LTO vreest dat de provincie een enorme klus wacht om de gebieden voor 2028 in kaart te brengen. Ook is er twijfel of beschikbare 20 miljard euro voldoende is om boeren te helpen met omschakelen, verplaatsen of stoppen. Volgens Immink groeit de onrust onder boeren. Hij hoopt dat de politiek na de zomer de plannen aanpast, zodat ze beter uitvoerbaar worden en vergunningen sneller kunnen worden verleend. Bij een steekincident in Enschede is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het incident gebeurde aan het Oostwal. Het slachtoffer is na behandeling ter plaatse met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort daarna een verdachte aan, die zit vast en wordt verhoord. De omgeving is afgezet voor sporenonderzoek. Forensische onderzoekers hebben onder meer kleding en andere voorwerpen veiliggesteld. Over de aanleiding van het steekincident is niets bekend. De politie vraagt getuigen zich te melden. En bij een barbecue-incident in Wierden is gisteravond een persoon ernstig gewond geraakt. Rond 7:15 ging het mis tijdens het barbecuen. Door nog onbekende oorzaak liep het slachtoffer zware brandwonden op. Meerdere hulpdiensten waren aanwezig, ook een traumahelikopter werd ingezet. Het slachtoffer is uiteindelijk met het helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vandaag wordt een zonovergrote dag met vanmiddag temperaturen van maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht in eerste instantie opklaringen. Later vannacht kan er wat mist ontstaan met minimumtemperaturen van 14 graden.
0: Dankjewel Jordi, we gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens, die wordt gemeld als zijnde vertraging op dit moment. En er wordt, moet ik zeggen, behoorlijk geflitst. Het is op de A1 onder andere. Sorry, de A35 bij 69.3. Dat is tussen Enschede en Enschede West. Daar staan ze te controleren. Op de N36 bij Westerhaar, Vriezenveense Wijk, een controlepost in beide richtingen. Op de N343 bij Geesteren, ook in beide richtingen. En op de Zuidvallen, in beide richtingen. Alles flitsmeister.nl.

Tenminste, vanochtend wordt het bewolkt, vanmiddag wat zon en die komt heel goed door dan. En dan wordt het 27 à 28 graden vandaag in Twente. Het is de laatste dagen sowieso al, ik vind het een beetje tegenvallen. Ja, en niet klagen, maar je verwacht toch een beetje zon. En die blijft toch steeds op een of andere manier hangen, laat ik zo zeggen, de wolken blijven hangen. Goed, zometeen gaan we naar de zon in Spanje, Viva España, en we gaan naar Ben Keizers. Maar nu gaan we terug in de tijd, we gaan naar 10 juli 2008. Want dan treedt Doe Maar op in de Kuip in Rotterdam, aldus Tom van Dranen. Het is voor het eerst dat de Nederlandse popband een stadionconcert geeft. Echt waar, in 2008 pas. Doe Maar zou afhankelijk alleen op 12 juli een concert geven, maar omdat het concert al binnen een uur was uitverkocht, werd besloten om een extra concert in te gelasten. En die werd notabene eerder gehouden, 10 juli. Een extra concert van Doe Maar in de Kuip in Rotterdam. Het optreden is een enorm succes en daarom wordt op 6 mei 2008 al besloten nog 4 optredens toe te voegen voor eind juni en 1 juli. In de vorm van try-out shows in Delft, Deventer, Tilburg en Amsterdam. 2 van deze 4 optredens, Delft en Deventer, waren binnen 2 minuten uitverkocht. Naast concerten in Nederland speelt Doe Maar op 13 juli 2008 op Vechter Boutique in België. Het festival aldaar. Hoe dan ook, op deze dag een optreden in de Kuip. Het allereerste stadionconcert van Doe Maar, zeg maar, 10 juli 2008.

0: eerste van de reeks concerten. Het allereerste stadionconcert van Doe Maar vond plaats op deze dag 10 juli 2008. Tenminste, dat was eigenlijk de planning. En dat ging goed, maar daarvoor waren al wat concerten, omdat het zo'n succes was, maar er waren try-outs. Hoe dan ook, het allereerste grote Kuipconcert van Doe Maar pas in 2008. En dat was op deze dag en ook. Is dit alles werd uiteraard gespeeld al daar door Doe Maar. Met, ik zeg ook altijd een beetje een Twentse tint, omdat die Henny Vriendje toch al de hele tijd in Diepenheim heeft gewoond. Hè? Nou, doe dan. Weilen. God hebben ze ziel. We gaan naar Ben Keizers. Ben, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim. Vanuit, ja, even het plaatsje Puzzel. Puzzel, dat is een plaatsje wat ligt tussen Sagunto, waar wij vanmorgen om iets later zijn vertrokken. Tussen Sagunto en Valencia. We hebben net tussen allerlei sinaasappels plantages gelopen. Dan zie je in de verte zie je de contouren van Valencia, zie je al. Ja, en ik ken die omgeving. En Sagunto, dat kasteel, de citadel die daarboven is. Ja, daar ben ik regelmatig langs gereden als we met de auto gaan. Dus het voelt al een beetje als thuiskomen, ja? Mag ik je vertellen. Ja, ja, ja.
0: Dat is een fijn idee. Sagunto, zeg je? Ik zoek even, daar zit je Sagunto. Dus nu, hè?
1: Ja, nee, ik ben nu in Puzzel. P-U-C-O-L, Puzzel. Puzzel ligt, nou ja...
0: Ja, ik ben hem aan het tikken.
1: Ja, op 15 kilometer van Valencia.
0: Oké, 15 kilometer van Valencia. Oké.
1: En vandaag gaan we niet zo ver. Ik ga tot het plaatsje Emperador. Wat ik ook vertelde, Emperador, dat is de Spaanse naam voor keizer. Dus ja, ik denk dat moet wel een keer stoppen natuurlijk. En dan morgen ook een korte etappe nog naar Valencia zelf. Want daar wil ik dan ook nog eventjes blijven. En dan de laatste dagen naar Orba.
0: Oké. Ik zie een akkerlandschap bij Puzzel. Heel veel akkers, als ik goed inzoom.
1: Ja. Nou, dat klopt. En dat is allemaal citrusvruchten. Dus daar praat je over sinaasappels, citroenen, mandarijnen, grapefruits. Dat is eigenlijk waar je hier tussendoor loopt.
0: Oké.
1: En omdat je in de buurt van Valencia bent, heel veel wegen. We hebben ook langs snelwegen gelopen. Dus je merkt wel dat je bij de grote stad komt.
0: Ja, ik zie een grote snelweg, inderdaad.
1: Ja,
0: oké.
1: Ja, ja.
0: Lekker geslapen vannacht, dat was allemaal goed.
1: Dat was vannacht, ten opzichte van gisteren. Ik was wel een beetje, ik hoop niet dat ik zo'n slechte nacht heb als gisternacht. Maar het was vannacht echt perfect. Ik heb heerlijk geslapen. Ik voelde me ook beter vanmorgen dan ik me gistermorgen voelde. Dus dat stemt me heel optimistisch dat ik het einddoel ga halen. Ja, iedereen zegt van Ben, dit haal je. Maar het is nog wel... Het is nog wel 140 kilometer.
0: Ik zeg ook dat je dat gaat halen. Maar ja, je weet natuurlijk, ongeluk zit in een klein hoekje. Maar daar gaan we zeker niet vanuit. Zeker niet vanuit.
1: Nee,
0: het is net de Tour de France. Parijs is nog ver. Hè?
1: Zo is het.
0: Ja.
1: Maar het gaat
0: rustig aan. Kuchje.
1: Ja, dat was nu.
0: Ja.
1: Nee, maar dat kuchje, dat had ik al veel erger. Dat is eigenlijk nu als een beetje helemaal weer weg. Dus,
0: ben je een farmacie ingelopen?
1: Ja, de farmacia ben ik ingelopen. Die hebben mij een heel leuk drankje gegeven. En ik moet zeggen, voor mij doet het wonderen.
0: Ja, heel goed. Meenemen in de Nederland.
1: Dus dat voelt mij goed.
0: Ja. Hoe gaat het komend weekend eruit zien? Want ik heb morgen en overmorgen geen show. Dus dan spreken we elkaar niet. Dus dan gaan we pas maandag weer. Maar hoe gaat het er toch weer uitzien?
1: Nou, morgen een korte etappe naar Valencia. En ik heb me voorgenomen, ik ga door die Turia lopen. Dat is dat park wat rond het centrum van Valencia ligt. Dat was vroeger een rivier. En die rivier die overstroomde zo vaak dat ze in 1957 hebben besloten om de rivier om te leggen. Die ligt nog net buiten Valencia, dus daar hebben ze in Valencia geen last van. En toen wilde Franco graag dat dat een snelweg wordt in die Turia. En de burgemeester van Valencia die zegt nee, daar maken wij een park van. Nou, die heeft daar een park van gemaakt. Dat is 6 kilometer lang. Dat is echt heel erg mooi. En aan het eind heeft Calatrava. Ik weet niet of je Valencia kent.
0: Nee.
1: Nou, dan moet je maar zoeken. Ciutat des Ciencias en des Artes. Moet je daar maar eens op kijken. Van Calatrava in Valencia. Dat is een soort futuristische omgeving. Dat is echt ontzettend mooi als je daar bent. Dat kun je, zoek daar maar eens op in Valencia. Dat is een trekker van de bovenste plank. Het is echt heel mooi. Dan heb je een museum, dan heb je een IMAX-theater. Je hebt daar de opera. Een geweldig gebouw. En ja, het is echt
0: ik zoek nog een bestemming naar Parijs over 2 weken. Dus doorrijden naar Valencia, dus begrijp ik.
1: Ik zou naar Valencia gaan. Ja, het is echt, en ik vind ook Valencia, het is een beetje mijn stad. Hè. Het is echt een heel relaxte stad. Het hele centrum is mooi.

0: Orba, want daar, mijn zus heeft daar ook een woning.
1: Ah.
0: En dus daar gaat hij naartoe. En dan komt een van mijn hardloopmaatjes, die komt vanmiddag. En die loopt ook nog 3 dagen mee.
1: Oké, okay. En dan de laatste dagen alleen, loop je alleen, hè?
0: Ja, ik wil de laatste 2 dagen echt helemaal, dat heb ik gezegd, dan wil ik echt alleen lopen. Moet ook wel een beetje afzien zijn. Hè?
1: Ja, vind ik ook. Ja. En heb je nog steeds de datum in je hoofd? Dat gaat nog steeds goed komen. Dus volgende week, donderdag was het toch?
0: Ja, woensdag. Woensdag. 15 juli is nog steeds de afspraak dat ik aankom. En ja, ik zie op dit moment geen reden dat het niet gaat lukken.
1: Ik vind het heel spannend en ik vind het mooi. Ik vind het fantastisch en we lopen nog steeds voor.
0: Voor dwarsdooronsleven.nl. Goed, voor mensen die niet kunnen doen wat ik op dit moment aan het doen ben.
1: Hartstikke mooi. Ben Keizers, held. Nu al. Ja? Succes komend weekend. We bellen maandag met elkaar. En maak er iets moois van. Genieten in Valencia, hè?
0: Ja, oké. Okay. Hey, hoi.

0: Mark. We hebben Michel, Jordi en vanavond doen we de Guilty Pleasure Friday XXL. De volgende week een nieuwe Twente wordt wakker met onder andere de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio.

0: Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, nee. Die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
8: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnen. winkelaanhuis.nl.
15: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
8: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De fraude helpdesk waarschuwt voor een nieuw soort oplichting via Apple Pay of Google Pay. RTL Nieuws schrijft dat criminelen gestolen gegevens toevoegen en in de winkel gaan pinnen. Er zijn al duizenden euro's ontfutseld. Er zijn nog niet veel meldingen, maar misschien is dit nog maar het begin, zegt de fraude helpdesk. België gaat een tolvignet invoeren en de datum is nu bekend. Volgend jaar mei, schrijven Belgische media. Een rit naar of door België gaat je ongeveer een tientje per dag kosten, hangt af van de auto die je rijdt. Een schone is goedkoper dan eentje die meer vervuilt. Tolvignet moet de Belgen 200 miljoen per jaar opleveren. In het zuiden van Spanje hebben zo'n 150 brandweerlieden vannacht geprobeerd een natuurbrand te stoppen, maar dat is nog niet gelukt. Zeker 11 mensen zijn al omgekomen. Sommigen kwamen met hun auto vast te zitten in de vuurzee. 1000 mensen werden uit hun huizen geëvacueerd. Oud-minister Hugo de Jonge mag vanmiddag zijn verhaal doen voor de commissie die de coronapandemie onderzoekt. De jongen was tijdens corona verantwoordelijk voor de bestrijding van het virus. Hij was te zien in de vele persconferenties in die tijd. Na de verhoren van vandaag houdt de coronacommissie een zomerstop. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is alweer druk op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grenscontrole. 4 kilometer en 20 minuten. En de N35 is in beide richtingen dicht bij Mariënheem. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Het is zomer in Twente.
18: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
17: Hier komt Twente samen.
18: Dankjewel
17: dat ook jij erbij bent.
18: Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

soort van bijna doodervaring van Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Alsof hij het teruggestuurd, zeg maar. Geen idee waar hij dat vandaan heeft gehaald, die inspiratie. Goedemorgen, het is vrijdag vandaag. Het is 10 juli. Uiteraard weer een nieuwe aflevering van de Uitzendkracht op Twente FM. Tot aan 1 uur.

Adele en Set Fire to the Rain. Dat heeft alles te maken met het weer. En regen, dat zit er voorlopig niet in. Als we even naar het weer kijken. Vandaag wordt het volop zonnig met 28 graden. En daarmee is het zeker niet tot een einde, want de temperatuur stijgt verder. Morgen 29 graden, zondag 29 graden, maandag 29 graden. En volgende week zelfs een hele periode 30 graden. Ik zou zeggen, annuleer die reis naar Spanje of Zuid-Frankrijk. Blijf lekker in Nederland.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Wil jij 500 euro netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
3: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
2: Brusje doet meer met je.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hè? Wat? Huh?
10: Ik ben het.
9: Je rug.
10: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Zo'n 3000 boerenbedrijven in onze regio worden geraakt door de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Dat zegt LTO Overijssel. Volgens voorzitter Martin Immink krijgt niet alleen boeren dicht bij kwetsbare natuurgebieden te maken met strengere regels, maar ook bedrijven daarbuiten. Hij wijst op een opeenstapeling van maatregelen van onder meer beekdalen en veengebieden. LTO vreest dat de provincie een enorme klus wacht om de gebieden voor 2028 in kaart te brengen. Ook is er twijfel of beschikbare 20 miljard euro voldoende is om boeren te helpen met omschakelen, verplaatsen of stoppen. Volgens Immink groeit de onrust onder boeren. Hij hoopt dat de politiek na de zomer de plannen aanpast, zodat ze beter uitvoerbaar worden en vergunningen sneller kunnen worden verleend. Bij een steekincident in Enschede is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het incident gebeurde aan het Oostwal. Het slachtoffer is na behandeling ter plaatse met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort daarna een verdachte aan, die zit vast en wordt verhoord. De omgeving is afgezet voor sporenonderzoek. Forensische onderzoekers hebben onder meer kleding en andere voorwerpen veiliggesteld. Over de aanleiding van het steekincident is niets bekend. De politie vraagt getuigen zich te melden. En bij een barbecue-incident in Wierde is gisteravond een persoon ernstig gewond geraakt. Rond 7:15 ging het mis tijdens het barbecuen. Door nog onbekende oorzaak liep het slachtoffer zware brandwonden op. Meerdere hulpdiensten waren aanwezig, ook een traumahelikopter werd ingezet. Het slachtoffer is uiteindelijk met helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. Dan krijg je tot slot nog het weer voor Twente. Vandaag wordt een zonovergrote dag met vanmiddag temperaturen van maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht in eerste instantie opklaringen. Later vannacht kan er wat mist ontstaan met minimumtemperaturen van 14 graden.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

Queen met een van de vele successen. Kind of Magic en Talk to Me hoorde je daarvoor nog even naar het streeknieuws van Damiano David. Ja, gisteravond hebben we natuurlijk Frankrijk-Marokko gehad. Vanavond weer een kraker op de agenda van de WK-voetbalagenda. Om 9 uur vanavond is er namelijk tijd voor Spanje tegen België.

vraag hoor je niet vaak, hè? Ik wil dat je liegt. Voor eigen best wil, ja. Zeg het Repaircafé in Overdinkel verwacht een mooie mijlpaal. Binnenkort de 250ste reparatie, jawel. Elke vrijdagochtend kun je tussen 9:30 en 12:00 terecht aan de Prins Hendrikstraat om een apparaat te laten repareren door vrijwilligers. En dat is in de meeste gevallen goed mogelijk, waardoor je het niet voortijdig hoeft weg te gooien. Beter natuurlijk voor alles en iedereen, met name ook voor de portemonnee. En uiteraard laat men deze 250ste reparatie niet onopgemerkt voorbij gaan. De indiener die wint dan namelijk ook nog eens een extra leuke prijs. En dat is een boodschappenpakket

0: verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Justitieminister Van Wil vindt het wel meevallen hoe de Marokko-fans zich gedroegen na de uitschakeling op het WK. Het is niet al te erg uit de hand gelopen. Hoewel de inzet van de ME in een paar steden niet nodig moet zijn, zegt hij. In Den Haag, Amsterdam en Rotterdam werd de politie bekogeld en werden mensen opgepakt. De autoriteiten in Spanje houden er rekening mee dat veel slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden uit het buitenland komen. Er zijn 11 doden en 19 vermisten. 4 slachtoffers zaten in een auto en omdat het stuur aan de rechterkant zat, zijn het misschien wel Britten. Er zijn nog geen meldingen over Nederlandse slachtoffers. Oud-voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland vindt dat de ondernemer er niet zo toe deed in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat de volksgezondheid en grote economische problemen voorrang kregen. Ze zitten nog steeds met coronaschulden, zei Willemsen. Een man uit Waalwijk is opgepakt. Hij zou op grote schaal hebben gesjoemeld met auto's. De man heeft een autobedrijf en rommelde met de BTW als hij wagens in Duitsland kocht of verkocht. Fiat heeft zijn huis en bedrijf doorzocht en 11 plekken in Duitsland laten doorzoeken. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

Is alweer even geleden dat we deze draaiden. Sly Fox en Let's Go All The Way. Heerlijke plaats. Goedemorgen, deel 2 is begonnen. De uitzendkracht op Twente FM. Vandaag op deze zonnige vrijdag, waarbij de temperatuur oploopt tot 28 graden. En de komende week het zeker warm blijft, met temperaturen zelfs rond de 30 graden. Wees er voorbereid.

Bobby Brown heeft privé wat strubbelingen gehad, zeg maar. De dag van vandaag zou hij gecanceld worden, maar hij is dat allemaal voor geweest. Dus de hits die blijven gedraaid worden, zoals deze Two Can Play That Game. De historische kring Wierde heeft een tweetal nieuwe exposities geopend. Zo exposeren 12 amateurkunstenaars hier onder de noemer Kleurrijk Hoge Heksel. Waarbij zij zich door het landschap liet inspireren. De andere expositie is een pop-up tentoonstelling over het 100-jarige bestaan van de Harmonie Sint-Jan. Dat is leuk. Historische kring Wierde is gevestigd aan de Appelhof Dwarsstraat 2 in Wierde. Geopend elke woensdag, donderdag en vrijdag tussen 2 en 5 uur in de middag. En op de zaterdag tussen 1 en 4 uur.

0: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
9: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen, mijn naam is Jordi Goorman. Zo'n 3000 boerenbedrijven in onze regio worden geraakt door de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Dat zegt LTO Overijssel. Volgens voorzitter Martin Immink krijgt niet alleen boeren dicht bij kwetsbare natuurgebieden te maken met strengere regels, maar ook bedrijven daarbuiten. Hij wijst op een opeenstapeling van maatregelen van onder meer beekdalen en veengebieden. LTO vreest dat de provincie een enorme klus wacht om de gebieden voor 2028 in kaart te brengen. Ook is er twijfel of beschikbare 20 miljard euro voldoende is om boeren te helpen met omschakelen, verplaatsen of stoppen. Volgens Immink groeit de onrust onder boeren. Hij hoopt dat de politiek na de zomer de plannen aanpast, zodat ze beter uitvoerbaar worden en vergunningen sneller kunnen worden verleend. Bij een steekincident in Enschede is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het incident gebeurde aan het Oostwal. Het slachtoffer is na behandeling ter plaatse met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort daarna een verdachte aan, die zit vast en wordt verhoord. De omgeving is afgezet voor sporenonderzoek. Forensische onderzoekers hebben onder meer kleding en andere voorwerpen veiliggesteld. Over de aanleiding van het steekincident is niets bekend. De politie vraagt getuigen zich te melden. En bij een barbecue-incident in Wierden is gisteravond een persoon ernstig gewond geraakt. Rond 7:15 ging het mis tijdens het barbecuen. Door nog onbekende oorzaak liep het slachtoffer zware brandwonden op. Meerdere hulpdiensten waren aanwezig. Ook een traumahelikopter werd ingezet. Het slachtoffer is uiteindelijk met helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. Dan krijg je tot slot door het weer voor Twente. Vandaag wordt een zonovergoten dag met vanmiddag temperaturen van maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht in eerste instantie opklaringen. Later vannacht kan er wat mist ontstaan met minimumtemperaturen van 14 graden.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg. Mensen vertrekken al vroeg, bijvoorbeeld richting de Duitse grens. Op de A12 vanuit Arnhem een file. 6 kilometer en 25 minuten. En verder oponthoud op de N50 richting Zwolle vanuit Emmeloord. Tussen Ens en knooppunt Wattemerbroek 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Marshmallow, Jelly Roll in Holy Water en Dacia de vorige met Austin. Aanstaande maandag rijdt de tegeltaxi weer in Lossig. Deze haalt de gewipte tegels op die mensen uit hun tuin hebben gehaald. Die maken dan plaats voor groen. Inmiddels zijn er al meer dan 5000 tegels weggehaald in heel Lossig. Dat is een behoorlijk aantal. En dit zorgt dan ook voor een groenere leefomgeving die koeler is en natuurlijk ook beter voor de biodiversiteit. Als je belangstelling hebt om ook je tegels op te laten halen, kijk dan even op de gemeentelijke website lossig.nl.

Terry Swims en Mr. Know-It-All. Toeristinfo de Lutte Losser hoofd ook dit jaar dat veel mensen de fiets opgaan. Zijn er weer leuke routes. Bijvoorbeeld de Bourgondische fietsroute. Valt dat goed in de smaak? Letterlijk en figuurlijk, want deelnemers aan deze fietsroute die gaan langs verschillende makers van streekproducten. En met een beetje geluk kun je die dus proeven. Wie liever de natuur ontdekt, kan routes kiezen als bijvoorbeeld de Gildehaus-Dinkelroute, om zo maar even een voorbeeld te noemen. Fietsers die meer informatie willen, kijk dan even op de website. Visit de Luttelosser.nl.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
9: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
10: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
11: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
12: Want we will live in the brewery.
11: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Minister Karremans is teleurgesteld dat de Belgen toch doorgaan met het invoeren van het tolvignet. Zoals het plan nu ligt, ga je vanaf mei een tientje per dag betalen om in België te mogen rijden. Ik heb ze nog gevraagd om soepeler te zijn voor Nederlanders die vaak de grens oversteken, zegt Karremans, maar dat zie ik niet terug in de plannen. Een paar overlastgevers mogen niet meer in de buurt komen van een noodopvang voor asielzoekers in IJsselstein. Ze hebben van de burgemeester een gebiedsverbod gekregen. Reden is hun gedrag afgelopen maandag. Bij protesten tegen de opvang vernielden ze dingen, stichtten brand en intimideerden ze bewoners van de opvang en politie. Het grootste pensioenfonds van het land, ABP, mag het huidige pensioen van alle leden overzetten naar het nieuwe stelsel. Daarvoor is toestemming nodig van de Nederlandse Bank en die is binnen. Het nieuwe pensioenstelsel gaat volgend jaar in. Het ABP regelt de pensioenen van de ambtenaren. Er zijn nog geen meldingen over Nederland.

0: Nederlanders die in de problemen zijn geraakt door de bosbranden in het zuiden van Spanje. Er zijn zeker 11 mensen omgekomen en de autoriteiten denken dat er buitenlanders onder zijn, vermoedelijk 4 Britten. Er worden nog 19 mensen vermist. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is vrij druk op de wegen in de regio. Het rijdt met name langzaam voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf de Zevenaar 6 kilometer en 20 minuten vertraging. Maar ook oponthoud op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Een file tussen Ewijk en Nijmegen-Dukenburg. 7 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente en

begin van jouw weekend als je vanmiddag lekker vrij bent. Zo niet, dan is het misschien wel de start van je lunch als je lekker gaat eten zo dadelijk. Hoe dan ook, goedemiddag. Wil Dries begonnen, Duits en Kracht op Twente FM is er uiteraard weer tot aan 1 uur. Straks met onder meer Shawn Mendes, Change komt voorbij, Justin Bieber en Tate McRae. Allereerst deze van Bruno Mars.

Change met Change of Heart. Het ging mij gisteren aan het hart toen ik hoorde dat niemand minder dan de zangeres Bonnie Tyler is overleden op 75-jarige leeftijd. Laten we eerlijk zijn, wie heeft er nooit lekker meelopen blaren op Total Eclipse of the Heart? Wat een wereldnummer is dat. En die blijven natuurlijk ook draaien.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
5: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnen. winkelaanhuis.nl.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hé, wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
1: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
9: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rockermes in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
10: Want wie wil leven?
9: Van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockermes.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Oldenzaal heeft het contract getekend voor de vernieuwbouw van het stadhuis. Dura Vermeerbouw en Vastgoed Hengelo gaan de klus uitvoeren. De partijen kwamen als beste uit de bus bij een Europese aanbestedingsprocedure. Het stadhuis moet grondig gemoderniseerd worden, zodat het ook beter aansluit op de huidige manier van werken binnen de gemeente. De burgemeester is verheugd dat uitvoering in handen komt van een ervaren regionale partij. Ze hebben eerder winkelcentrum De Vijfhoek grootschalig gerenoveerd en De Driehoek gebouwd. Ook dit project moet bij hen in goede handen zijn. Vanwege de verbouwing verhuist de gemeente in oktober naar Vos House. De raadsvergaderingen worden vanaf 26 oktober in de Hofkerk gehouden. De spoorwegovergang aan de Nijverdalse straat in Wierde krijgt onderhoud. Van 20 tot en met 24 juli worden werkzaamheden aan het spoor uitgevoerd. Dat is af en toe nodig om de veiligheid en betrouwbaarheid van het spoor te garanderen. Het verkeer moet gebruik maken van een omleidingsroute. Die gaat via de Industrieweg, de Hekselseweg en de Marken. De organisatie van Rock Am Esch in Tubberg heeft de vergunningen officieel rond. De vijfde editie wordt gehouden van vrijdag 28 tot en met zaterdag 29 augustus. Achter de schermen wordt hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen voor de jubileumeditie. Zo moet er het nodige gebeuren met de vrijwilligersplanning tot horeca en aankleding op het terrein. Daarnaast zijn ze ook druk bezig met de promotie. Elders in Tubbergen zijn inmiddels opvallende gitaren opgedoken als voorproefje. De interesse voor Rock Am Esch is groot. De kaartverkoop verloopt voorspoedig en ook de camping is inmiddels zo goed als uitverkocht. En de gemeente Wierde heeft afgelopen woensdag een viertal lindes uit voorzorg geknot. Na het omvallen van een boom op het ontmoetingsplein zijn de 4 grote lindes op en aan het plein gecontroleerd. Er bleken aanvullende maatregelen nodig om de veiligheid rondom de bomen te vergroten. Door de takken te verwijderen en de kroon van de boom te verkleinen, neemt windbelasting af. En zo wordt de kans op onveilige situaties verkleind. De bomen zullen gewoon opnieuw uitlopen, zodat het groene karakter van het plein behouden blijft. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er volop ruimte voor de zon met maximumtemperaturen van 28 graden. Ook vanavond en vannacht in eerste instantie helder. Mogelijk later wat mist met minima rond de 14 graden.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Dit zijn de files die het meest opvallen. Allereerst de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 kilometer, 15 minuten. Ook de A50 Arnhem-Oss staat erbij. Tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. En op de A12 Arnhem-Duitse grens. Uiteraard file voor de grenscontroles. 5 kilometer, momenteel is dat goed voor 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Leuke samenwerking tussen de Kaan en Kraus, samen met ons eigen Bluff en Holiday in Spain. Ja, Enschede heeft natuurlijk een carillon, dat zou je zeker niet onbekend zijn. En volgende week is er een gastspeler die gaat zijn eigen lunchconcert geven. Dat gaat plaatsvinden op zondag 19 juli tussen 1:15 en 2:00. Dus bewaar je boterham voor dat tijdstip om lekker te kunnen genieten van een speler die uit Amerika afkomstig is. Dat is...

heette Wax. Geen idee hoe ze aan die naam kwamen. Rise Between the Eyes was hun grootste hitsucces. Die hoorde je zojuist voorbij komen. Tot zover deze aflevering van Uitzendkracht voor 10 juli 1971. Een opvallende nummer 1 hit. Namelijk die van Wilma met Vader Abraham. 2 weken bleef die plaat op nummer 1 staan. Met de titel Zou het erg zijn, lieve opa. Ach, schattige hit was dat, hè. En ook op de dag van vandaag, precies 30 jaar geleden, Heineken ziet dan alsnog af van de bouw van een bierfabriek in Birma. En stopt ook met de export naar dat land. De brouwer stond onder grote zware druk en werd geconfronteerd met een dreigende boycott.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, net geld voor

0: onderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
12: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Twente FM Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De nieuwe coalitie van Den Haag schrapt het plan voor een asielopvang en een oud ziekenhuis. Daar was veel protest tegen in de stad. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA willen asielzoekers juist opvangen op kleinere locaties. Op de plek van het ziekenhuis moeten woningen komen. De politie heeft de jongen van 15 opgepakt voor 17 gevallen van oplichting. Hij deed aan bankhelpdeskfraude. Daarbij doe je bij mensen aan de deur alsof je van de bank bent en zeg je dat hun waardevolle spullen niet veilig zijn. Die geven mensen dan af. De jongen stal voor 30.000 euro aan spullen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een fokker in Zuid-Holland een enorme hoeveelheid dieren in beslag genomen. Het zijn 1800 konijnen, 127 honden en tientallen pups. Fokker was al eerder op de vingers getikt, maar er was niks verbeterd. Gezondheidsregels werden niet nageleefd en de administratie klopte niet. Staatssecretaris Thielen van Onderwijs gaat ingrijpen bij het Haga Lyceum in Amsterdam. Ze zegt dat tientallen leerlingen al lange tijd slecht onderwijs krijgen. De inspectie heeft het over wanbeheer op de islamitische school. Thielen gaat er iets aan doen, maar moet nog bekijken wat de mogelijkheden zijn. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is behoorlijk druk op de wegen in de regio. Naast die drukte ook nog eens een paar files. Onder andere de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Ewijk en Kuik. 15 kilometer, 20 minuten. De A50 dan Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 12 kilometer en 20 minuten vertraging. En ten slotte nog de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. 20 minuten over 14 kilometer. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
17: Dankjewel Tim.
18: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen.

0: een echte klassieker van Soul Sister hier op Twente FM. The Way to Your Heart. Dat is echt zo'n nummer waar je toch automatisch een beetje harder gaat meezingen. Hè? Of je nou in de auto zit, of dat je op kantoor bent, of dat je thuis net je lunch hebt weggebikt. Hey, goedemiddag. Michel Otter hier.
1: Michel Otter.
0: Ja, dat zeg ik net. Hey, ik mag vanmiddag weer met jou door de middag. Ja, hey, fijn dat je erbij bent. We gaan er gewoon even een lekkere show van maken natuurlijk samen. Met hele dikke vette hits. En misschien ook wat nieuwe muziek die je misschien nog niet zo heel goed kent. Maar wat zomaar is, in je hoofd kan blijven hangen. En dat geldt toch ook zeker voor dit liedje wat ik nu voor je ga draaien.

0: Chiquita. Sabrina Carpenter hoor je het liedje Tears bij Door de Middag op Twente FM. Goedemiddag.
1: Otters ontdekking.
0: Ik ga even een item lenen uit mijn eigen programma. Elke zaterdag en zondagmiddag tussen 3 en 6 hoor je de Otter Show hier op deze zender. En een van de items is dus...
1: Otters ontdekking.
0: Inderdaad. Dan draai ik even nieuwe muziek. Ik had het ook al even beloofd dat ik wat nieuws ging draaien. En vandaag heb ik een beentje meegenomen. Die komen uit Zwolle. Ik heb ze al best vaak gedraaid hier op de zender. En toch mis ik ze een beetje op de zender. Want het lijkt wel alsof ik de enige ben die het draait. En dat is een schande. Ja. En dus ga ik het nu voor je draaien. Gewoon omdat het kan. En als je denkt, dit is hartstikke leuk. Ze treden ook nog op binnenkort. Op 22 augustus staan ze in het Openluchttheater in Nijverdal. Samen met een ander bandje, namelijk Band Wies. Ik heb het over Higo. En hun nieuwe singeltje die heet Niet als vroeger.
1: Otters ontdekking.

0: Hey, even tussen jou en mij. Werk je nou echt of ben je net als wij gewoon bezig met professioneel tijd vullen? In dat geval, lekker bezig. Dit is Door de Middag op Twente FM.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

Are You Now, Lost Frequencies, samen met Calum Scott. Ja, hier. Hé, hoes op, man. Wat een vervelend jongetje de hele tijd dezelfde vraag te stellen, zeg. Niet te geloven. Ah, leuk, man. Where are you now, dus? Hé, er is groen licht voor een flinke opknapbeurt van een stadhuis in Oldenzaal. En dat heeft heel lang geduurd, hè, dat besluitvormingstraject. Maar het is eindelijk bekend welke aannemer die vernieuwbouw nu dan uiteindelijk uit gaat voeren. En wat er dan precies gaat veranderen en wanneer die werkzaamheden beginnen, dat lees je allemaal op onze website twentefm.nl. Net als heel veel anderstreek nieuws. Hey, dit is even een dikke vette classic op je radio nu. Van de Verve. Dit is Bittersweet Symphony bij Door de Middag. Goeie

0: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, hoor een nieuwheid.
3: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Online en

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Keuzestress over ramen. Kleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Oldenzaal heeft het contract getekend voor de vernieuwbouw van het stadhuis. Dura Vermeerbouw en Vastgoed Hengelo gaan de klus uitvoeren. De partijen kwamen als beste uit de bus bij een Europese aanbestedingsprocedure. Het stadhuis moet grondig gemoderniseerd worden, zodat het ook beter aansluit op de huidige manier van werken binnen de gemeente. De burgemeester is verheugd dat uitvoering in handen komt van een ervaren regionale partij. Ze hebben eerder winkelcentrum De Vijfhoek grootschalig gerenoveerd en De Driehoek gebouwd. Ook dit project moet bij hen in goede handen zijn. Vanwege de verbouwing verhuist de gemeente in oktober naar Vos House. De raadsvergaderingen worden vanaf 26 oktober in de Hofkerk gehouden. De spoorwegovergang aan de Nijverdalse straat in Wierde krijgt onderhoud. Van 20 tot en met 24 juli worden werkzaamheden aan het spoor uitgevoerd. Dat is af en toe nodig om de veiligheid en betrouwbaarheid van het spoor te garanderen. Het verkeer moet gebruik maken van een omleidingsroute. Die gaat via de Industrieweg, de Hekselseweg en de Marken. De organisatie van Rock Am Esch in Tuberg heeft de vergunningen officieel rond. De vijfde editie wordt gehouden van vrijdag 28 tot en met zaterdag 29 augustus. Achter de schermen wordt hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen voor de jubileumeditie. Zo moet er het nodige gebeuren met de vrijwilligersplanning tot horeca en aankleding op het terrein. Daarnaast zijn ze ook druk bezig met de promotie. Elders in Tuberg zijn inmiddels opvallende gitaren opgedoken als voorproefje. De interesse voor Rock Am Esch is groot. De kaartverkoop verloopt voorspoedig en ook de camping is inmiddels zo goed als uitverkocht. En de gemeente Wierde heeft afgelopen woensdag een viertal lindes uit voorzorg geknot. Na het omvallen van een boom op het ontmoetingsplein zijn de vier grote lindes op en aan het plein gecontroleerd. Er bleken aanvullende maatregelen nodig om de veiligheid rondom de bomen te vergroten. Door de takken te verwijderen en de kroon van de boom te verkleinen, neemt windbelasting af. En zo wordt de kans op onveilige situaties verkleind. De bomen zullen gewoon opnieuw uitlopen, zodat het groene karakter van het plein behouden blijft. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er volop ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 28 graden. Ook vanavond en vannacht in eerste instantie helder, mogelijk later wat mist met minima rond de 14 graden.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 20 minuten oponthoud. Op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot slot de A73, Nijmegen richting Maaspracht. Tussen Beuningen en Kuik 15 kilometer file met 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Oh ja, het zou natuurlijk zomaar kunnen dat het vanavond een goede avond wordt. Ja, ja, geen idee wat er allemaal te doen is vandaag natuurlijk. Ik zal eens even kijken of er vanavond nog iets leuks te doen is in de omgeving, waardoor je zegt, tonight is gonna be a good night. I got a feeling, hoor je, van de Black Eyed Peas. Nou, ik ben een beetje aan het zoeken nu in het lijstje met wat kun je allemaal doen vanavond. Maar ja, ik zie nog niet echt iets waarvan ik denk, nou, daar gaat mijn hartje heel erg hard van kloppen. Ja, gut. Jongen. Ingewikkeld. Ja, je kunt naar de film Minions and Monsters bijvoorbeeld in de bioscoop. Dat lijkt me een hele leuke film. Dat hebben we wel. En nou... Nee, vrijdagavond koopavond in het centrum van Borne. Ik weet niet of dat heel erg spannend is. De African Summer bij Klein Afrika in Oldenzaal. Ja, ook hartstikke lekker, denk ik. Lekker eten, sterren kijken in de Cosmos Sterrenwacht in Lathrop. Kan vanavond ook. En Ziek speelt in de Metropool in Hengelo. Nou, zo even een paar dingen waardoor het vanavond misschien wel een goede avond zou kunnen worden. Hey, wij hebben hier op deze zender onze eigen hitlijst. Die zenden we elk jaar uit aan het einde van het jaar. De onmeunige 999. En eigenlijk is dat niet onze hitlijst, maar dat is... onze hitlijst van ons allemaal. Van jou hier in Twente. Want we stellen hem samen elk jaar tussen Sinterklaas en Kerst, zeg maar zo ongeveer. En dan zenden we hem tussen Kerst en Oud en Nieuw uit. En om je daar een beetje voor lekker te maken, hebben we hier in dit programma altijd het item, de onmeunige 999 Shuffle. Maar ja, dan draai ik dus een willekeurig liedje uit die lijst. Moet ik alleen even een willekeurig nummertje hebben. Dus dat gaan we even regelen. Hey Siri. Noem een willekeurig getal tussen de 0 en de 1000.
1: Het antwoord is 685.
0: 685. Ik weet niet of jullie het helemaal hebben gehoord, maar dat zei hij in ieder geval. Dus nou ja, 685, dat is een liedje, jongens. Nou, die kan ik zeker voor jullie draaien. Moeten we er alleen even bij pakken. Maar dat heb ik natuurlijk zo geregeld voor je. Dat is geen enkel probleem. Het is echt een fijn liedje. Het is van een soundtrack van de Hobbit-film, geloof ik. En ja, ik vind het een heel fijn melodietje om even voor je te draaien op deze warme vrijdagmiddag. Waarbij je zou kunnen zeggen, oh, als je niet uitkijkt, dan sta je zometeen hartstikke erg in de fik. Dat zou zomaar kunnen.
2: 685.
3: Oh, miss the eye of the mountain below.
0: Hij heet Icy Fire.

Het gaat alle kanten op deze vrijdagmiddag. Evacuate the Dance Floor van Cascada hoor je. En daarvoor dus I See Fire van Ed Sheeran. Nummer 685 in de... 685 of 658? Nou, maakt niet uit. In ieder geval ergens daar. In de onheunige 999 van vorig jaar. Van afgelopen jaar. En ja, straks in december kun je weer stemmen op die lijst. Hoe tof is dat? Hey, morgen dan wordt het ook wel warm, net als vandaag. Misschien nog een graadje warmer, een paar graadjes warmer. En als je denkt, ik wil lekker binnen blijven zitten, maar ik weet niet wat ik dan moet doen. Nou, je zou bijvoorbeeld de Tour de France kunnen kijken. Maar je kunt ook via YouTube, fc20.nl/video... twee wedstrijden van FC Twente kijken. Om 1 uur speelt FC Twente tegen Duitse SF Lotte. En op 4 uur dan speelt FC Twente een oefenduel met het Griekse PAOK FC. Nou, dan ben je de hele middag weer door, hè. En dan 's avonds, wop, door naar de kwartfinale van het WK. Hoewel vanavond natuurlijk de leukste wedstrijd is, Spanje-België. Oh, die is spannend, hè. Wat gaat dat worden? Wat gaat dat worden? Ik ben heel erg benieuwd. Zeker weten. Hey, dit is Door de Middag op Twente FM. Fijn dat je er bent. Het is bijna 2 uur. 2:10 is het inmiddels. Tot de klok van 2 uur kan ik nog wel even 2 liedjes draaien, denk ik. Zometeen hoor

0: /luister. Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Twente FM Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Na de bosbranden in het zuiden van Spanje worden 19 mensen vermist. En daar zitten een aantal Belgen bij. Hoeveel is niet bekend, zegt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. De branden hebben zeker 11 mensen het leven gekost. En er zitten waarschijnlijk 4 Britten bij. Meldingen over Nederlanders zijn er niet. Ruim 10.000 mensen hebben een petitie getekend voor behoud van de 65-plus korting in bus, tram en metro. Afschaffen ervan werd eergisteren bekend. Korting verdwijnt op 1 januari. Maar gemeenten kunnen zelf nog wel iets regelen. Oudere organisaties willen het juist landelijk houden, omdat de tarieven anders gaan verschillen. Tijdens een Ryanair-vlucht uit Griekenland naar Duitsland is een passagier tot zijn schouders naar buiten gezogen. Dat gebeurde toen er een raam brak. Andere passagiers zouden hem terug naar binnen hebben getrokken. Griekse media schrijven dat de ruit brak door puin uit de motoren. Het vliegtuig draaide om en de man is naar het ziekenhuis gebracht. De provincie Gelderland gaat iets nieuws doen om een brug bij Nijbroek te versterken. Dat gebeurt met geheugenmetaal. Dat is metaal dat in zijn oude vorm terugschiet als je het verwarmt. Het staal wordt opgerekt en aan de brug bevestigd. En door de na te verhitten krimpt het en maakt het de hele brug sterker. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk op de wegen in de regio. Dat merk je onder meer op de A73 richting Nijmegen vanuit Maasbracht. Voor Malden een uur in de file door een

0: kilometer en 30 minuten aan vertraging. En op de A12 naar de Duitse grens vielen voor de grenscontroles 6 kilometer en 20 minuten vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is zomer in Twente.
2: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
1: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
2: FM. Door de middag.

0: Lijkt me niet alleen een hele mooie meentje in de studio, maar dat maakt niet uit. Nee. Post Malone samen met Morgan Wallen hoor je bij Doormiddag op Twente FM. Goedemiddag.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, vandaag is het vrijdag 10 juli 2026. En het was een klein beetje zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar we hebben er eentje gevonden, hoor. Want wist je dat het vandaag de dag van de piña colada is? Ja, geen zorgen, hoor. Je hoeft hem niet meteen te bestellen. En nou, dat is misschien voor sommige mensen trouwens op zo'n zonnige vrijdagmiddag als deze helemaal nog niet zo'n heel gek idee. Maar of je nou aan het werk bent, of onderweg bent, of misschien voorzichtig al een beetje aan het genieten bent van het weekend of van je vakantie. Wij van Twente FM zorgen voor de juiste soundtrack. Fijn dat je luistert.

0: zo vaak in reclames gebruikt dat je hem bijna niet meer zonder reclamebeelden in je hoofd kunt horen. Tenminste, daar heb ik dan weer last van. Dat is jammer, want dat doet de kwaliteit van het liedje eigenlijk niet ten goede zeggen. Daar komt het niet ten goede. Dat vind ik zonde. Fresh, Cool and the Gang hoor je bij Twente FM. Dit is Door de Middag. Wat fijn dat je er bent. Tot de klok van, hoe laat is dat, vieren ben ik bij je. Ik ben
1: Michel Otter.
0: Inderdaad. En ik vind het hartstikke leuk dat ik Mark even mag vervangen. Deze weken, nog twee weekjes, dan is Mark weer terug. En tot die tijd ben ik hier om met jou door de middag heen te gaan. En dat doen we niet alleen, nee, niet met z'n tweetjes, nee. We hebben ook een aantal muzikale gasten uitgenodigd. En ik heb er niet zomaar eentje nu, nee. Ik heb Calvin Harris opgebeld, samen met Clementine Douglas. Dit is Blessings.

Wat een fijn liedje van Paul Young. Come back and stay. Nou, come back. Je bent er al. Maar blijf wel, hè. Doe dat zeker. Want ik ben nog de hele middag tot 4 uur bij je. En dat doe ik met heel veel plezier. Ik draai ook heel fijn, heel veel lekkere liedjes voor je. Wat dacht je hiervan? Chef Special en Speed of Light.

0: nieuw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Zondag erop uit met het hele gezin? Kom aanstaande zondag vanaf 12 uur naar de Weerseloze Markt. Kijk op weerselozemarkt.nl voor het speciale zondagsprogramma.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Ah. Mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hè? Wat? Huh?
10: Ik ben het.
9: Je rug.
10: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
13: Want we will leven in de brouwerie.
12: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedemiddag, mijn naam is Jordi Goorman. De gemeente Oldenzaal heeft het contract getekend voor de vernieuwbouw van het stadhuis. Dura Vermeerbouw en Vastgoed Hengelo gaan de klus uitvoeren. De partijen kwamen als beste uit de bus bij een Europese aanbestedingsprocedure. Het stadhuis moet grondig gemoderniseerd worden, zodat het ook beter aansluit op de huidige manier van werken binnen de gemeente. De burgemeester is verheugd dat uitvoering in handen komt van een ervaren regionale partij. Ze hebben eerder winkelcentrum De Vijfhoek grootschalig gerenoveerd en De Driehoek gebouwd. Ook dit project moet bij hen in goede handen zijn. Vanwege de verbouwing verhuist de gemeente in oktober naar Vos House. De raadsvergaderingen worden vanaf 26 oktober in de Hofkerk gehouden. De spoorwegovergang aan de Nijverdalse straat in Wierde krijgt onderhoud. Van 20 tot en met 24 juli worden werkzaamheden aan het spoor uitgevoerd. Dat is af en toe nodig om de veiligheid en betrouwbaarheid van het spoor te garanderen. Het verkeer moet gebruik maken van een omleidingsroute. Die gaat via de Industrieweg, de Hekselseweg en de Marken. De organisatie van Rock Am Esch in Tubbergen heeft de vergunningen officieel rond. De vijfde editie wordt gehouden van vrijdag 28 tot en met zaterdag 29 augustus. Achter de schermen wordt hard gewerkt om alles op tijd klaar te krijgen voor de jubileumeditie. Zo moet er het nodige gebeuren met de vrijwilligersplanning tot horeca en aankleding op het terrein. Daarnaast zijn ze ook druk bezig met de promotie. Elders in Tubbergen zijn inmiddels opvallende gitaren opgedoken als voorproefje. De interesse voor Rock Am Esch is groot. De kaartverkoop verloopt voorspoedig en ook de camping is inmiddels zo goed als uitverkocht. En de gemeente Wierden heeft afgelopen woensdag een viertal lindes uit voorzorg geknot. Na het omvallen van een boom op het ontmoetingsplein zijn de vier grote lindes op en aan het plein gecontroleerd. Er bleken aanvullende maatregelen nodig om de veiligheid rondom de bomen te vergroten. Door de takken te verwijderen en de kroon van de boom te verkleinen, neemt windbelasting af. En zo wordt de kans op onveilige situaties verkleind. De bomen zullen gewoon opnieuw uitlopen, zodat het groene karakter van het plein behouden blijft. En krijg je tot slot nog het weer voor Twente? Vanmiddag is er volop ruimte voor de zon met maximum temperaturen van 28 graden. Ook vanavond en vannacht in eerste instantie helder, mogelijk later wat mist met minima rond de 14 graden.
16: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk in het oosten van het land. Onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik. 25 minuten vertraging door een ongeluk met een caravan. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen een kwartier oponthoud. En op de N348 Doesburg-Zutphen bij Brummen is de vertraging ook een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Het moment best wel een beetje afgeleken, hè? Mariah Carey, toen dit uitkwam, Fantasy. Ja, ik vond dat zo leuk, jongen. Toen ze een beetje in die tijd van die MTV Unplugged, ik weet niet of je die kent, maar ach, toen was ik gewoon zo verliefd op Mariah Carey. Ik was toen zelf een jongetje van 14, denk ik, 15. Nou, hoe oud zou zij zijn geweest? Een jaar of 23, 24. Och, jongens, ik aanbad haar en beet haar en bid haar. Ja, hoe is het? Wat is eigenlijk? Nou ja, maakt niet uit. Hoe dan ook, ik vond het hartstikke leuk. Ik had ook het cassettebandje van die MTV aanplakt. Vond ik heel tof. En hoe ze dan dat liedje van Jackson's Day. Och, jongens, wat vond ik het mooi. En ja, hier was ze al een beetje nep. Ze was al een beetje een plastic Barbie doll aan het worden, zeg maar. Maar dat maakt niet uit. Nee, iedereen houdt van zijn eigen dingetjes, zeg maar. Hey, dit is Doormiddag op Twente FM. Fijn dat je er bent. Zometeen hoor je Amy Winehouse en Rehab. Maar eerst even Mark Ember. Dit is Belong Together.

0: had het nou maar wel gedaan, hè, Amy? Na die rehab. Ja, dan had het misschien beter met je afgelopen. Hey, dit is Door de Middag op Twente FM. Je hoorde Amy Winehouse en Rehab vanochtend in Twente Wordt Wakker. Belde Wim even met Eline Buscher over de boekenmarkt in Weerselo. En die is er zondagochtend al.
1: Ja, het begint om 11 uur voor de standhouders. En dan voor om 12 uur gaan voor bezoekers.
2: Oh, valt er mee.
1: Open.
2: Ja.
1: En dan, ze moeten wel gewoon de hele marktdag meedraaien. Want ze zijn handelaar of ze zijn het niet natuurlijk.
2: Nee, ben ik mee eens. En we moeten met de paplepel in. Er moet gewerkt worden in het land.
1: Hè? Yes.
2: Absoluut. Hey, en dan hebben we nog die boekenmarkt, ook altijd weer beroemd. Waar de mensen vandaan komen die de boeken leuk vinden. Ongelooflijk. Ja. Ik heb nog nooit een fatsoenlijk boek gelezen. Ja, Arendshoog en Kuifje, maar dan houdt het wel op.
1: Er zijn zoveel boeken. Als je er niet in zit, dan kijk je je ogen uit hoeveel boeken er liggen. En wat voor genres allemaal. En die mensen mogen overigens ook gratis staan. Die kunnen zich nog aanmelden via de website. En dan kunnen ze nog een gratis kraampje krijgen. Is alleen voor verkoop van boeken. En dan staan ze allemaal bij elkaar. En iedereen verkoopt boeken. En ja, die mensen kopen natuurlijk ook bij elkaar. Ja, je weet hoe het gaat.
2: Ja, zeker weten. En waar staan ze dan allemaal? Want je hebt natuurlijk de reguliere handel. Is het als je binnenkomt rechts, zeg maar?
1: Ja, als je zeg maar via de hoofdingang naar binnen komt, dan is dat aan de linkerkant. En een beetje in het midden is alle reguliere handel, zoals de zaterdagsmarkten altijd zijn. Is dat ook op zondag zo. En dan de terrein kunnen we altijd iets groter maken. En dan staan aan de rechterkant staan de boeken. En helemaal rechts staat de kinderrommelmarkt.
2: Oh, oké, lekker centraal.
1: Dus staan allemaal fases.
0: En dat is dus zondag in Weerselo bij de Weerseloze Markt. De boekmarkt en de kindermarkt, daar kun je dus naartoe. Het hele verhaal en het hele artikel en alles is terug te beluisteren via onze website twentefm.nl. Rijk nu Nielson voor je met Diamant.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Wil jij €500 netto verdienen?
8: Wat?
7: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
8: Wow.
9: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
7: Brusje doet meer met je.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check FreeStays.

0: halen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hè? Wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
5: Het kabinet wil dat nieuwe huizen en scholen niet meer te dicht bij geitenboerderijen worden gebouwd. Er moet zeker 500 meter tussen zitten. Onderzoek wijst uit dat mensen die te dicht bij geitenboeren wonen een groter risico lopen op longontsteking. Ook Q-koorts wordt in verband gebracht met geiten. Wie volgend jaar naar België gaat, moet tol gaan betalen. Maar het geldt alleen voor auto's en niet voor motoren. De maatregel gaat in mei in en automobilisten moeten dan een tientje per dag betalen. En dat kun je maar beter doen, want wie illegaal over de Belgische wegen rijdt, krijgt een boete van 70 euro. De Nederlandse politie helpt ook deze zomer weer mee in de Belgische badplaats Knokke. Ze ondersteunen hun Belgische collega's om overlast van feestvierende jongeren uit Nederland tegen te gaan. Knokke is een populaire vakantiebestemming voor jongeren. Ze mogen daar vanaf hun 16e alcohol drinken. En een erebaantje voor Frans Timmermans, die na de Tweede Kamerverkiezingen van het toneel verdween bij PvdA GroenLinks. Hij wordt minister van Staat. Het heeft niet veel om het lijf. Het wordt meer gezien als een bedankje voor alles wat hij gedaan heeft voor de samenleving. Johan Remkes en Tom de Graaf worden het ook. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperaturen lopen flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperatuur in het zuiden. En tot zover het ANP Nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Op de A35 Enschede-Almelo bij Delden 20 minuten vertraging. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 20 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik ook 20 minuten vertraging door een ongeluk met een caravan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.

zo gaat het op het eind van dit liedje. Stay If You Wanna Dance van Miles Smith. Hey, dit is het programma waar je naar luistert. Door de middag. Ik moest even nadenken wat het ook wel heette. Ja, ik ben altijd een beetje de warme in mijn eigen programma natuurlijk. De Otter Show. Want die is er normaal gesproken tussen 3 en 6 op de zaterdag en de zondagmiddag. Maar het is nu vrijdagmiddag. Wel 3 uur geweest, dat en weer wel. Maar dan is het dus door de middag. Ja, allemaal voorprogramma natuurlijk voor de Guilty Pleasure Friday XXL. Dat begint toch altijd straks al wel een klein beetje bij Jordi. Hè? En dat loopt zo de hele avond door met Wim en met Richard. Ja, die is er vanavond ook. Hartstikke tof, man. Ik ga zo meteen ook nog wel even een Guilty Pleasure draaien, denk ik. Ja, nou, we gaan het even bekijken. Maakt ook niets van uit. Hey, dit is zeker geen Guilty Pleasure. Dit is gewoon super fijne en goede muziek. De nieuwe single van Bruno Mars, die heet On My Soul.

had misschien al wel een heel klein beetje bij de How Slow Can You Go gepast, dit liedje van John Mayer, New Light. Ik vind het een te gek liedje. Hij is misschien net iets te veel op tempo. Ja, dat hebben we wel. Maar ik hou er enorm van. Daarvoor hoor je ook nog On My Soul van Bruno Mars. En over How Slow Can You Go gesproken, die komt er ook zo meteen aan. Maar eerst nog even One Republic, dit is Run.

0: Dit liedje van Shack Attack.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: En dat gaat heel erg lekker slow, lieve mensen. We gaan het doen met Shania Twain. Dit is You're Still the One.

0: makkelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
1: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Alle vrijwilligers in de gemeente Lossen zijn welkom op het vrijwilligersfeest op donderdagavond 27 augustus. Wethouder Evert-Jan Temmink benadrukt het belang van vrijwilligers voor de samenwerking binnen de gemeente. Het programma wordt gepresenteerd door het Astrid Olde Oldhuis met een muzikale afsluiting door de band Ransom, waaronder gitarist Lars Beckenkamp. Het aantal WOO-verzoeken bij de gemeente Hengelo is dit jaar flink gestegen. In de eerste helft van 2026 kwamen al 50 verzoeken binnen, bijna evenveel als de 51 vorig jaar. Van dit jaar zijn er 20 afgehandeld en 22 lopen nog. De verzoeken gaan onder meer over woningbouw, vergunningen en het Twentebad. En Gerrit Koster uit Enschede heeft met zijn foto van watermolen Oele de eerste editie van de fotowedstrijd Het Mooiste Plekje van Overijssel gewonnen. Uit ruim 1000 inzendingen koos de jury samen met het publiek zijn foto als beste, waarna hij in Zwolle de trofee en een ballonvaart boven Overijssel won. Koster reed 4 avonden naar de locatie om het juiste zonsondergangslicht te vangen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag blijft het droog en bij een zwakke tot matige noordoostenwind loopt het kwik op naar zo'n 27 graden. Vanavond is het helder en koelt het af naar 15 graden en morgen is het weer zonnig.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij Beek ook 10 minuten oponthoud. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuik is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

Afrojack samen met David Guetta. Het liedje dat heet On... Nee, die heet Hero, sorry. Ik was een beetje niet aan het opletten, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Daarvoor hoor je ook nog Noer Geträumt van Nena bij Door de Middag op Twente FM. Hé, hey, het is nu zomervakantie. Dat betekent dat er na de zomervakantie een heleboel leerlingen instromen op het mbo. Na de middelbare school, na het VMBO dan, en ook sommigen na 3 HAVO trouwens, stromen in op het MBO. Ja, en die overstap van de middelbare school naar het MBO, die verloopt lang niet voor iedereen helemaal vanzelf en soepel, zoals je dat misschien wel zou willen. En daarom slaan verschillende Twentse scholen nu de handen ineen om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip raken bij die overstap. Dat heet het Verdrag van Twente. En wat dat Verdrag van Twente dan precies is en wat leerlingen daar dan precies van gaan merken de komende tijd, dat lees je nu in het artikel op onze websites 120.nl en 20fm.nl.

Wat een fijn liedjes dit zeg. Empire State of Mind van Jay-Z samen met Alicia Keys. En daarvoor hoor je ook nog Dancing Feet van Kygo en DNCE. Hey, door de middag zit erop. Zometeen na de klok van vieren is Jordi er. Ja, die was er de hele dag al zo'n beetje. Maar zometeen is hij er ook weer. Maar dan met zijn eigen programma. En dan, daarna is er de Guilty Pleasure Friday met Wim en Richard. Morgen ben ik er zelf weer met mijn eigen programmaatje. Ja, de Otto Show. Dat is ook leuk om te doen om 3:00. Graag tot.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hè? Wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug.
11: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
14: Hou je huis koel. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
15: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en offerten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
14: Hou je huis koel. Knippers, zonwering.
15: De schaduwmakers uit het oosten.
16: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
17: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock'n'Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biskin Park en Buckers.

0: aan de slag, zeggen ze. In Den Haag was het de beurt aan oud-minister Hugo de Jonge, een van de hoofdrolspelers in het coronabeleid. Hij zei tegen de commissie: "We waren constant bezig met een balanceeract. We wilden het virus hard raken en de economie zo min mogelijk." Verder bleek dat hij nog steeds achter alle maatregelen staat. Er komen waarschijnlijk maatregelen bij geitenboerderijen, omdat geiten voor een groot risico zorgen op longontstekingen en Q-koorts. Nieuwe huizen en scholen zouden voortaan op een veilige afstand moeten worden gebouwd van zeker 500 meter. Het kabinet roept alle provincies op om er nu al op in te springen. En op een Russische oorlogsbegraafplaats in Leusden bij Amersfoort zijn zo'n 150 graven beklad met leuzen. Op graven staan rode letters met teksten tegen de presidenten Poetin en Zelensky. De eigenaar van de begraafplaats noemt het vreselijk, pijnlijk en verdrietig. De politie doet onderzoek. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Het is op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten door grenscontrole. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de Duitse grens en Zevenaar een half uur vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Valburg 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente.

0: zijn 54 Ultra, zojuist hoorde je Talk to You.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen hier vrijdagmiddag bij de middagshow voor Twente met Cat's Eye en Gabriella. Hartelijk welkom, het is vrijdag de 10e juli en we zijn aanbeland in de laatste fase van je werkweek richting je weekend en misschien wel je zomervakantie, want veel mensen hebben ook vanaf morgen zomervakantie.
1: Twente actueel.
0: Nou, hoe dan ook, de middagshow is erbij met vandaag een lekkere zonnige dag. Temperaturen liepen op naar zo'n 28 graden. De komende dagen wordt het zelfs nog ietsje warmer. Straks hoor je uiteraard meer over je weekendweerbericht. En verder uiteraard ook het laatste nieuws uit Twente. Met onder andere vanavond een volgende WK-wedstrijd. Gisteren wisten we al dat Frankrijk zich ten koste van Marokko heeft geplaatst voor de halve finales. Vanavond om 9 uur de wedstrijd Spanje-België. Heel benieuwd wat daar in ieder geval als winnaar uit de bus gaat komen voor de volgende halve finale plek. En natuurlijk ook ander nieuws uit Twente. Onder andere een steekpartij gisteren in Enschede. De politie zoekt daarvan getuigen. Verder vanaf morgen het hitteplan in Overijssel actief. Dus ook in Twente. Wat betekent dat precies? Daar moeten we het maar eens over gaan hebben. Moet je wat doen bijvoorbeeld? Of moet je vooral helemaal niks doen? Daar kan natuurlijk ook. En ook ander nieuws gaan we het over hebben. Dus blijf lekker luisteren met heel veel fijne muziek voor de laatste loodjes van je werkweek. Cameo, No Doubt en Joe Cocker hoor je straks. Eerst tijd voor Godly & Cream.
2: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere track. Iedere werkdag omstreeks 4:15.

0: En ook nog Godly and Cream. Englishman in New York bij de middagshow voor Twente.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordy Goorman.
0: Nou, trek je nog een beetje zo deze werkweek. Met deze temperaturen. Vandaag echt een heerlijk zonnige dag. Met temperaturen van maar liefst 28 graden. Dus misschien wel weer een beetje veel van het goede. En ook de komende dagen moet je rekening houden met tropische hitte. Morgen wordt het op veel plaatsen in Twente zo'n 30 graden. Dat is in ieder geval waar je rekening mee moet houden. En om die reden is ook het hitteplan actief in onze regio. Dat betekent dat het RIVM heeft besloten in overleg met het KNMI dat we in onze regio rekening moeten houden met extreme hitte. En het hitteplan is daarmee voor de tweede keer dit jaar actief. Kwetsbare groepen zoals ouderen, zwangere vrouwen en mensen met overgewicht wordt aangeraden voorzichtig te zijn. Door de hitte lopen ze meer kans op gezondheidsproblemen zoals uitdroging en hitteberoertes. Het RIVM raadt met name deze groepen aan om binnenruimtes koel te houden, veel te drinken en niet te veel te bewegen, is in ieder geval het advies. Het plan geldt vanaf morgenochtend 8 uur ook hier in Twente dus. En het KNMI verwacht dat de komende dagen een erg hoge zonkracht en hittekracht is, waardoor in ieder geval het hitteplan dus nog eventjes actief gaat blijven. Nou, hou je er rekening mee. Beetje heinig aan zullen we zeggen in Twente. En let ook een beetje op elkaar. Hè? Ook niet onbelangrijk in deze toch wat warme tijden. Met onderweg verkoeling van Joe Cocker. Naar deze van No Doubt, Don't Speak.

Nou, dat kun je zeggen. Summer in the City met de zon over grote vrijdag en 28 graden. En de komende dagen tropische temperaturen. Joe Cocker hoorde je met Summer in the City bij de middagshow voor Twente. Straks hier een update van onze nieuwsredactie. Het laatste nieuws uit Twente is onderweg. Ook Madonna met Material Girl die werd aangevraagd. Maar eerst tijd voor de nieuwe single van Bente. 3, 2...

0: goed. Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hè? Wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Alle vrijwilligers in de gemeente Lossen zijn welkom op het vrijwilligersfeest op donderdagavond 27 augustus. Wethouder Evert-Jan Temmink benadrukt het belang van vrijwilligers voor de samenwerking binnen de gemeente. Het programma wordt gepresenteerd door het Astrid Olde Oldhuis met een muzikale afsluiting door de band Ransom, waaronder gitarist Lars Beckenkamp. Het aantal WOO-verzoeken bij de gemeente Hengelo is dit jaar flink gestegen. In de eerste helft van 2026 kwamen al 50 verzoeken binnen, bijna evenveel als de 51 vorig jaar. Van dit jaar zijn er 20 afgehandeld en 22 lopen nog. De verzoeken gaan onder meer over woningbouw, vergunningen en het Twentebad. En Gerrit Koster uit Enschede heeft met zijn foto van watermolen Oele de eerste editie van de fotowedstrijd Het Mooiste Plekje van Overijssel gewonnen. Uit ruim 1000 inzendingen koos de jury samen met het publiek zijn foto als beste, waarna hij in Zwolle de trofee en een ballonvaart boven Overijssel won. Koster reed 4 avonden naar de locatie om het juiste zonsondergangslicht te vangen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag blijft het droog en bij een zwakke tot matige noordoostenwind loopt het kwik op naar zo'n 27 graden. Vanavond is het helder en koelt het af naar 15 graden en morgen is het weer zonnig.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen de grens en Zevenaar een uur oponthoud door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knapenbankhoef 20 minuten vertraging. Ook op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 20 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Malden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.

Sessions Part 2 ligt in de winkels en is online terug te luisteren met onder andere heel veel nieuwe muziek van The Queen of Pop. Dit was jaren 80, Material Girl van Madonna, met daarvoor nog het Twente FM streeknieuws dat je naleest op onze website. Daarvoor ga je naar 1twente.nl en ook online op twentefm.nl/luister meer Twente FM. Je vindt daar bijvoorbeeld de nieuwe aflevering van Wereldwijd. Aandacht voor muziek van het Leger des Heils. Hebben die muziek gemaakt? Jazeker, dat ontdek je via twentefm.nl/luister.

jeugdsentiment deze hoor. Mr. Big in de jaren 90. Een hele grote hit met To Be With You. En ook nog hier The Second Time Around van Shalimar. Op een zonovergoten vrijdag. De laatste loodjes van je werkweek. Met in ieder geval een heerlijke avond voor de boeg. Vanmiddag veel zon en temperaturen van 28 graden vanavond en vannacht. Dan is het in eerste instantie helder en koelt het af naar een graad of 13. Mogelijk dat er later vannacht een lichte bewolking of een mistbankje ontstaat. Morgen, je zaterdag, die gaat ook zonovergoten verlopen. De temperaturen doen er nog een stapje bij op. Want het wordt morgen op veel plaatsen tropisch warm met 30 graden. En ook de dagen daarna blijft het tropisch in Twente met veel zon en hoge zonkracht. Temperaturen tussen de 29 en 30 graden. Kortom, het is volop zomer in Twente. Het hitteplan is actief. Drink voldoende. Doe het een beetje rustig aan. En let ook een beetje op elkaar. Niet onbelangrijk in deze hete tijden.

Kason 2026, de nieuwe single van Shakira met Burna Boy samen. Die Die. Vanavond opnieuw een WK-wedstrijd op het programma om 9 uur. De wedstrijd Spanje-België voor een volgende plek in de halve finales. Gisteren werd al bekend dat Frankrijk ten koste van Marokko met een 2-0 overwinning doorgaat naar de eerste plek in de halve finales. En vanavond dus of Spanje of België in de wedstrijd die om 9 uur van start gaat. Dus dat wordt in ieder geval weer spannend. Welkom bij de middagshow met zometeen de officiële afsluiter van je werkweek met de 5 uur uit je dakplaat. Daar verzoeken we nog een leuke suggestie. Heb je iets in gedachten wat niet mag ontbreken? Laat het dan even weten. Stuur hem in via de app of mail me jordi@twentefm.nl voor jouw favoriet. Zometeen om iets na 5 hier als afsluitmoment van je werkweek.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
3: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Loets. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
4: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
12: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
13: AWB.

0: langs worden vervoerd. Nederland is niet de enige target van Rusland. Ook in andere EU- en NAVO-landen spioneren ze. De Russen zijn vooral geïnteresseerd in militaire transporten naar Oekraïne. Nederland kampt met grote personeelstekorten. Daarom wil het kabinet en de 5 grote onderwijskoepels meer mensen opleiden voor beroepen waar hard mensen nodig zijn, zoals in de zorg, techniek en veiligheid. Een studentenorganisatie is minder enthousiast, omdat bemoeienis ook averechts kan werken. De eerste Nederlandse buurprovincie van België heeft gereageerd op de tol die daar betaald moet worden. Het is Zeeland. De Belgen zetten het plan door en dat is balen voor onze inwoners die in België moeten zijn, zeggen ze. Misschien moeten wij ook maar tol gaan heffen, zegt een provinciale politicus. En oud-minister De Jonge moest een beetje lachen toen de commissie die het coronabeleid onderzoekt hem herinnerde aan een opvallende uitspraak. Hij vergeleek het vaccin met een frikandel. Daarvan weet je ook niet wat erin zit, zei hij tegen twijfelaars. De Jonge probeerde toen alles om de vaccinatiegraad op te krikken. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 25 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem bij knooppunt Bankhoef een kwartier vertraging. De andere kant op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Veel zon en temperaturen van 28 graden. De Bausta en Magnetic.
1: Twente komt thuis.
0: En daarvoor die lekkere van David Lee Roth en Just Like Paradise. Lekkere 5 uur uit je dakplaat. Goede suggestie van Thomas. Die mailde naar jordi@twentefm.nl voor zijn ultieme weekendgevoel. Nou, ik vind ook dat je eraan toe bent. Vol gas naar huis. Genieten van een weekend. Of misschien wel je zomervakantie.
1: Twente actueel.
0: Hoe dan ook. We gaan in ieder geval 2 dagen vrij tegemoet. Tenminste. En misschien heb je nog wel meer vrije dagen in het verschiet. Dus dat is een lekker idee. Vandaag 10 juli. Het is zonnig en tropisch warm al met zo'n 28 graden. En ook de komende dagen wordt het tropisch warm. Het KNMI heeft in overleg met het RIVM onder andere voor Twente het nationale hitteplan afgekondigd. Drink voldoende, let er een beetje op. Vooral mensen op leeftijd met overgewicht of een zwakke gezondheid wordt aangeraden om extra voorzichtig te doen. Verder werd vandaag bekend dat ministers Timmermans, Remkes en De Graaf, oud-ministers, de eretitel minister van staat hebben gekregen. Dat is een mooie en eervolle onderscheiding natuurlijk. Zometeen om 9 uur vanavond de aftrap van de wedstrijd Spanje-België voor de volgende plek in de halve finales. En het CBS maakte vandaag bekend dat de productie in de industrie met bijna 5% hoger lag dan een jaar eerder over de maand mei. En daarmee dus stijging van de productiviteit. Dat is op zich een goed teken. Maar er zitten ook bepaalde risico's aan. Daar gaan we het straks over hebben. Ik heb wel heel veel muziek voor je van Ed Sheeran, Ava Max en Lost Frequencies. Dit is eerst Lady Gaga, Just

0: De Backstreet Boys in de jaren 90 super succesvol met onder andere deze hele grote hit, hè? Backstreet's Back.
1: Tot 7 uur.
2: Twente komt thuis.
0: En de Lady Gaga met Just Dance hoorde je ook nog bij de middagshow voor Twente. Lekker, welkom in je weekend. Het is vrijdagmiddag. Je luistert naar de leukste editie van Twente komt thuis, zeg ik altijd van de week. De vrijdagmiddag editie. Met vanavond ook nog hier de Guilty Pleasure Friday. Jouw Guilty Pleasures op de radio. Veel leuke muziek waar je zelf over mee mag praten. Dus dat gaat zeker goed komen. Nou, verder volop in voorbereiding. Rock am Esch. We hebben ze al regelmatig hier bij Twente FM in de uitzending gehad. De organisatoren van het festival wat 2 dagen duurt. 28 en 29 augustus. Bij Te Bergen natuurlijk. Rock am Esch. En is in ieder geval een nieuwe mijlpaal. Want vandaag wordt bekend dat de officiële vergunning ook rond is. Nou, dat is ook fijn dat je die kan afvinken in ieder geval. De komende tijd worden verdere voorbereidingen gedaan. En het loopt redelijk storm, zegt de organisatie. Onder andere de kaartverkoop verloopt voorspoedig. En de camping die is al zo goed als uitverkocht. Nou, dat lijkt in ieder geval goed. Het festival wordt ieder jaar groter. We waren geloof ik een van de eerste die destijds met ze in gesprek waren over het toen nog kleine festival. Maar het wordt ieder jaar groter. Dus het ziet er in ieder geval mooi uit. Ook voor de volgende editie die dus eind augustus gaat plaatsvinden in de gemeente Tubbergen. Verder heeft de gemeente Wierden deze week een viertal lindes uit voorzorg geknot. Misschien is het opgevallen in het centrum van het dorp. Op het ontmoetingsplein staan 4 grote lindes. Die zijn geknot om de veiligheid van de bomen te waarborgen. Door stevige wind zou het kunnen zijn dat er spontaan takken afbreken. Dat is niet de bedoeling en daarom heeft de gemeente de Wierden teruggesnoeid. Dat zorgt voor veiligere situaties en de bomen zullen overigens gewoon opnieuw uitlopen. Dus geen paniek als je denkt, het groene karakter gaat een beetje verloren. Dat gaat allemaal weer goed komen. Het loopt allemaal vanzelf eruit. Wat zeggen ze er altijd? Snoeien doet bloeien. Onderweg, Eva Max en Lost Frequencies. Eerst is dit die hele fijne van Ed.

Het is je vrijdagmiddag met Eva Max op Twente FM. En Maybe You're the Problem. En Ed Sheeran draaiden we ook nog met Galway Girl. Zometeen hier het laatste streeknieuws uit Twente. We gaan je bijpraten in een verse update van de nieuwsredactie van 1 Twente. Hier blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit Twente. En hoor je ook nog fijne muziek. Dit is bijvoorbeeld...

0: De grootste zomersale van Duitsland bij XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Bespaar nu tot wel 77%. Ja, 77%. XXX Lutz in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
1: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in de brouwerie.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
0: Nu tijdens de grootste zomeruitverkoop van Duitsland bij XXX Lutz. Krijg nu met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Lutz in Norton en Salzbergen.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoort. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw heen.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf €1000 en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hé, wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug.
9: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In Goor en Nieuw-Heden. Wie holt van holt.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Alle vrijwilligers in de gemeente Lossen zijn welkom op het vrijwilligersfeest op donderdagavond 27 augustus. Wethouder Evert-Jan Temmink benadrukt het belang van vrijwilligers voor de samenwerking binnen de gemeente. Het programma wordt gepresenteerd door het Astrid Olde Oldhuis met een muzikale afsluiting door de band Ransom, waaronder gitarist Lars Beckenkamp. Het aantal WOO-verzoeken bij de gemeente Hengelo is dit jaar flink gestegen. In de eerste helft van 2026 kwamen al 50 verzoeken binnen, bijna evenveel als de 51 vorig jaar. Van dit jaar zijn er 20 afgehandeld en 22 lopen nog. De verzoeken gaan onder meer over woningbouw, vergunningen en het Twentebad. En Gerrit Koster uit Enschede heeft met zijn foto van watermolen Oele de eerste editie van de fotowedstrijd Het Mooiste Plekje van Overijssel gewonnen. Uit ruim 1000 inzendingen koos de jury samen met het publiek zijn foto als beste, waarna hij in Zwolle de trofee en een ballonvaart boven Overijssel won. Koster reed 4 avonden naar de locatie om het juiste zonsondergangslicht te vangen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanmiddag blijft het droog en bij een zwakke tot matige noordoostenwind loopt het kwik op naar zo'n 27 graden. Vanavond is het helder en koelt het af naar 15 graden en morgen is het weer zonnig.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. Ook op de A12 vanaf de Duitse grens nog 10 minuten oponthoud bij Duiven. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging een kwartier. Ook op de A50, de andere kant op, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier op onthoud. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Kuiken is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Het is de nieuwe single van Lucas en Steve. Heart First, zo heet hij. En daarvoor werd je nog bijgepraat. Het laatste nieuws uit Twente is terug te vinden op onze website 120.nl. Je nieuwsarchief met meer nieuws en achtergronden. En over een klein uurtje dan doen we hier gewoon weer een verse update met het laatste nieuws uit Twente. En ook online vanaf vandaag een nieuwe aflevering van Donderslag. Het alternatieve rock en alternatieve muziekprogramma van Twente FM. Wat je terugvindt via

Dit is lekker. Ik kan er slecht bij stil blijven zitten. The Jacksons en Blame It on the Boogie bij de middagshow voor Twente. En ook Narada Michael Wallen hoorde je nog met Divine Emotions. Welkom bij Twente FM. Het is alweer 10 juli vandaag. Het is warm. De komende dagen wordt het toch even warmer. Temperaturen die gaan oplopen naar zo'n 30 graden morgen. Dus drink voldoende en zorg dat je een beetje verkoeling zoekt. Misschien wel een aardig idee om even naar een van de recreatieplassen te gaan. Het Hulsbeek, het Lageveld of het Rutbeek. Daar kun je vast wel terecht. Dat zal er waarschijnlijk wel druk zijn. Daar moet je voor rekening mee houden. Verder goed nieuws vanuit de gemeente Oldenzaal. Die heeft het contract getekend voor de vernieuwbouw van het stadhuis. Er is lang over gesproken, maar inmiddels is via een aanbesteding een aannemer geselecteerd. Onder andere Dura Vermeerbouw en Vastgoed Hengelo die gaan de klus klaren. De partijen die kwamen als best uit de bus bij een Europese aanbestedingsprocedure. Het stadhuis moet grondig gemoderniseerd worden, zodat het ook beter aansluit bij de huidige manier van werken van de gemeente. De burgemeester die zegt verheugd te zijn dat de uitvoering in handen komt van een ervaren regionale partij. Ze hebben eerder winkelcentrum De Vijfhoek grootschalig gerenoveerd en ook De Driehoek is gebouwd door deze aannemers. En ook dit project moet dan bij hen in goede handen zijn, is de aanname van Patrick Welman, die daar in ieder geval verheugd op reageert. In ieder geval. Nou, dat betekent ook dat de gemeente de komende tijd elders moet gaan vergaderen. Vanaf de verbouwing verhuist de gemeente naar Voshuis. En de raadsvergaderingen worden vanaf 26 oktober in de Hofkerk gehouden. Dat is ook alweer een bijzondere locatie natuurlijk. Dus daar wordt dan vergaderd. Zouden ze dan ook zo'n extra galm erin aanbrengen? Dat je als je even de microfoon ter hand neemt, zo'n kerk, dat klinkt toch altijd dan een beetje zo. En zou het orgel er nog in zitten? Nou ja, het zijn in ieder geval veranderingen voor de komende tijd. En nou ja, dat heeft allemaal impact. Maar dan wordt in ieder geval het stadhuis de komende tijd grondig verbouwd en gemoderniseerd en aangepast op de eisen van deze tijd. Welkom bij Twente Komt Thuis. Dit is de middagshow richting je weekend. Tot 7 uur vanavond met Mr. Know-it-all van Teddy Swims nu.

remake van de hit uit de jaren 80 in een versie van Take That. Het was volgens mij destijds in de jaren 90 een van de eerste singles waar ze toen mee kwamen. Met onder andere natuurlijk de doorbraak van Robbie Williams, die toen van een van de leden van de band was. En uiteindelijk denk ik de meest succesvolle die een solo carrière startte. Everything Changes en ook Mr. Know-It-All van Teddy Swims bij de middagshow. We staan alweer op de drempel van die vrijdagavond met leuke suggesties die alvast binnenkomen. Merendeel schuif ik lekker even door naar de Guilty Pleasure Friday vanaf 7 uur. Maar deze die kon ik niet laten liggen. Let's go, something.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbietschieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security

0: Profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
1: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
3: In heel Nederland is nu een verhoogd risico op natuurbranden. En daarom wordt mensen gevraagd om voorzichtig te zijn. Steek geen sigaret op in de natuur en parkeer je auto niet op begroeide plekken, want de warme uitlaat kan zo voor brand zorgen, is het advies. Er wordt pas over een week regen verwacht. Een grote studentenorganisatie is niet enthousiast over de kabinetsplannen om bepaalde studies te volgen. Het moet de personeelstekorten oplossen in bijvoorbeeld de zorg en techniek. Maar het moet uit jezelf komen en niet omdat het moet. Anders werkt het waarschijnlijk niet, zegt de club. Supermarktketen Lidl is gehackt. Onbekenden hebben klantgegevens gestolen, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Het is ze niet gelukt om aan bankgegevens en wachtwoorden te komen. De getroffen klanten zijn per mail op de hoogte gebracht. Hoeveel het er precies zijn, is niet bekend. En het sprookje voor de Brit Arthur Perry op Wimbledon is voorbij. Hij werd verslagen door Alexander Zverev, die voor het eerst in de finale staat. Perry woont vlak om de hoek bij Wimbledon en kreeg een heldenstatus in Engeland. En dan het wielrennen. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen de knooppunten Paalgraven en Bankhoef een kwartier vertraging. En ook op de A50 de andere kant op tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging ook nog een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente. Te samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente komt thuis. Jordi Goorman.
5: Welkom in je vrijdagavond met zometeen muziek van Bruno Mars.

0: hebben, zullen we maar zeggen. Risk It All van Bruno Mars. Zijn nieuwe single hoorde je hier bij de middagshow.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen met Kensington als aftrap van je vrijdagavond. Done With It, die refereert naar een klein beetje naar je werkweek natuurlijk. En misschien wel naar je zomervakantie. Het is mooi geweest, het is klaar. Slot erop, lekker onderweg naar huis en genieten van 2 dagen vrij. Of misschien wel een zomervakantie.
1: Twente actueel.
0: Met vandaag al een warme dag, veel zon en temperaturen van 28 graden. Maar de komende dagen wordt het nog ietsje warmer. Tropische waarden van 29 tot 30 graden. En vanwege die hoge temperaturen heeft het RIVM in samenspraak met het KNMI onder andere voor Twente het hitteplan afgekondigd. Dat betekent in ieder geval dat mensen met een zwakke gezondheid, ouderen en ook mensen met overgewicht wordt geadviseerd om het rustig aan te doen, voldoende te drinken en de koelte een beetje op te zoeken. Nou, geen onverstandig advies in ieder geval. Verder vandaag productiviteitscijfers. Productie in de industrie is bijna 5% hoger dan een jaar eerder. Dat is hard nodig, want onder andere heeft het kabinet een adviescommissie ingesteld om de productiviteit in Nederland de komende jaren in ieder geval verder omhoog te krijgen. En daarnaast ook een mooie wedstrijd vanavond op het WK. Want België, de Rode Duivels, die moeten tegen Spanje. Mooie affiche in ieder geval. We gaan kijken wat daar vanavond uitkomt. Al voor een van de volgende halve finale plekken. Dus dat wordt een spannende wedstrijd. Dat en meer met ook muziek voor je van The Army of Lovers, Peter Gabriel en de Pointer Sisters. Eerst hoor je nu Miley Cyrus.

come my way. Het is die andere hit van The Army of Lovers. Ja, Crucified kent iedereen wel. Maar dit is die andere, die single die kwam er daarna. Was niet zo'n hele grote hit. Maar in de jaren 90 ook redelijk succesvol. Obsession hoorde je. En Wrecking Ball van Miley Cyrus ook nog. Ik zeg welkom in je vrijdagavond. Je luistert naar het radiostation voor Twente. Wat leuk dat je ons aan hebt staan. Misschien ben je wel op vakantie in de regio. Dat je denkt, hé, dat leuk. Maar je kan ons natuurlijk ook altijd via twentefm.nl gaan beluisteren. Dus als je denkt thuis weer van, nou, het is fijn als we Twente FM er nog even op kunnen zetten. Dan download je even onze app. Kun je overal en altijd Twente FM luisteren. En blijf je een beetje op de hoogte wat er, nou ja, laten we zeggen, op je vakantieadres wel gebeurt. Ik weet niet of je het zo moet bekijken. Fietsen is een belangrijk onderdeel van het leven in Nederland. En ook dus in Twente. De gemeente Enschede wil dat graag ondersteunen. Daarom wordt in samenwerking met lokale partners fietslessen aangeboden voor kinderen tussen de 4 en de 12 jaar. En ook voor volwassenen. Daarbij staat niet alleen het fietsen zelf centraal, maar ook de kennis van verkeersborden en de verkeersregels. De lessen zijn gericht op de groepen die hier baat bij hebben. Dan moet je denken aan kinderen, maar ook nieuwkomers. Mensen met een migratieachtergrond en mensen die weinig bewegen. Als je dus nooit fietst of je vindt het dat spannend, dan zijn dit in ieder geval goede cursussen waar je terecht kan. En bovendien is er ook extra subsidie beschikbaar als je eraan deel wilt nemen vanuit de Stichting Leergeld of de bijzondere bijstand afhankelijk van je situatie. Dus wil je er meer over weten, kun je terecht op de website van de gemeente Enschede. Daar vind je onder andere meer informatie over.

Beetje in onze muziek met de Pointer Sisters, I'm So Excited. En Peter Gabriel, Sledgehammer, kwam ook nog voorbij bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. Nou, zometeen hier het laatste nieuws uit de regio. Op een presenteerblaadje in de Twente FM-streknieuws. Hier is tijd voor Shanna Spiral. Dit is...

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
2: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
3: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Hè? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
4: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Enschedese College gaat akkoord met de bouw van 24 appartementen aan de Haaksbergenstraat op de plek van de voormalige huisdiervoordeelshop. Ontwikkelaar GoVest sloopt het pand en realiseert commerciële ruimte op de begaande grond met appartementen van minimaal 75 vierkante meter, verdeeld over 4 bouwlagen. Het college ziet het plan als antwoord op de vraag naar woonruimte. Bij een steekincident gisteravond aan het Oosterveld in Enschede raakte een persoon gewond en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie hield kort daarna een verdachte aan, die is overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. Meerdere politieeenheden en een ambulance rukten uit en rechercheurs onderzochten ter plekke het incident. De aanleiding is nog niet helemaal duidelijk. En 3 personen liepen gisteravond ernstige brandwonden op bij een barbecue-ongeval in Wieren. 1 gewonde werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, de andere 2 met de ambulance. De oorzaak van het ongeval is nog niet helemaal duidelijk. Heb ik het barbecue weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af naar 15 graden. Morgen wordt een zonnige dag, bij een zwakke tot matige noordoostenwind kan het kwik oplopen naar zo'n 28 tot 30 graden.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A12 voor een Duitse grens. Bij de grens is de vertraging iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

The Weeknd en Take My Breath. Ja, hoe toepasselijk kan het zijn? Je weekend is officieel van start en wij draaien The Weeknd. Daarvoor nog het streeknieuws. Nieuws en achtergronden. Je leest het na op 120.nl. Hoorweg hier Jeroen van der Boom naar deze Pink and Beautiful Trauma. We were-

van der Boom die maakte een hele grote remake-hit van Silencio. Dat was het origineel van David Bisbal, grote artiest in Spanje. En Jeroen van der Boom die scoorde daarna nog een hele grote hit met Jij bent zo. Die was dan hier heel erg groot. Daarvoor nog Pink and Beautiful Trauma op je vrijdagavond. Welkom met vandaag een warme dag. Ook vanavond in eerste instantie nog lang warm. Uiteindelijk koelt het met heldere omstandigheden af naar een graad of 13. Mogelijk dat er later vannacht een beetje bewolking of wat laaghangende wolken mist ontstaat. Morgen, de zaterdag, dan wordt het tropisch warm. De temperaturen gaan op veel plaatsen uitkomen rond de 30 graden. En ook de dagen daarna blijft het tropisch warm. Om die reden is er code hitteplan actief. Met in ieder geval voor kwetsbare groepen het advies om voldoende te drinken. Het een beetje rustig aan te doen. Want zover de voorspellingen reiken blijft het tropisch warm. Met overdag temperaturen tussen de 29 en 30 graden. Onderweg Cameron Witkamp. Naar deze van Julia Liana.

Cameron Wittkamp en Kingdom of Fear op Twente FM. En daarvoor nog die lekkere zomerse van Raoul, Oriana en Justin Brown samen. Gypsy Rhythm, daar krijgen we toch het zomerse gevoel van. Daarmee aan het einde gekomen van de middagshow. Inmiddels is hij in het studiopand aanwezig. De man van de Guilty Pleasure Friday XXL, zo meteen na zevenen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl. Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
5: Wil jij 500 euro netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro. Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op de

0: door de moord op een oud-politicus. Het is een vrouw die vroeger in het Lagerhuis zat. Ze werd gevonden in haar huis met zware wonden aan haar hoofd. Ze was woensdag nog op tv om het beleid van Reform UK te verdedigen. Dat is de partij van Nigel Farage. Klanten van de webshop van Lidl in Nederland en België zijn slachtoffer geworden van een datalek. Hackers hebben namen, telefoonnummers en geboortedata gestolen. Lidl heeft aangifte gedaan en heeft het ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Lidl waarschuwt klanten voor verdachte berichten. In Alblasserdam is een vrouw opgepakt omdat ze drugs had verstuurd via de post. Het gaat om een pakket met honderden amfetaminepillen. Ze had er thuis nog meer liggen. Ze zit nog zeker 2 weken vast. Haar vriend is ook in de woning aangehouden omdat hij een vuurwapen had. En Venezuela krijgt hulp uit onverwachte hoek. De FIFA komt met een bedrag van bijna 900.000 euro over de brug dat bedoeld is voor de wederopbouw en andere hulp. Venezuela kan op ons rekenen in deze moeilijke tijden, zegt FIFA-baas Infantino. Bij het natuurgeweld zijn zeker 3800 mensen omgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen is er opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
3: Guilty Pleasure Friday.

op Twente FM met de Guilty Pleasure Party. Ik zit zelf vanavond de special tot aan 9 uur. De 12-inch special, nou dat weet je genoeg. Weinig praten, veel platen en lange uitvoeringen hier vanavond in de Guilty Pleasure Friday XXL. Tot aan 9 uur. Vanaf 9 uur hebben wij niemand minder dan Richard Arduis.

Muay Thai History, de Rutger Kroeze uitvoering. Hier op Twente FM in de Guilty Pleasure Friday XXL. Wat gaat het weer doen? Het is droog. Het is warm en ook een mooie lange avond, warme avond. In de nacht koelt het af naar 15 graden. In de noorden kan er wat mist voorkomen. Morgen schijnt de zon opnieuw uitbundig en wordt het bij matige noordoostenwind van zuid 25 tot lokaal 32 graden. En waar zitten wij dan morgen? Om precies te zijn op 30 graden in Twente. Twente FM.

Fijne Corrida, ergens uit 1979, altijd goed natuurlijk. Quincy Jones. Dit is de Guilty Pleasure Friday. Het is de special vanavond met 12 inches tot aan 9 uur vanavond. Gewoon lekker smullen, lekker genieten. En wensen welkom, laat het even weten via de 120 app of 20fm.nl. Rechterboven zetten.

0: 5 Star.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
0: En All Val Down, 12 inch, vanavond hier op Twente FM. Straks de streetnieuws.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. Beurstrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
11: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
13: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Enschedese College gaat akkoord met de bouw van 24 appartementen aan de Haaksbergenstraat op de plek van de voormalige huisdiervoordeelshop. Ontwikkelaar GoVest sloopt het pand en realiseert commerciële ruimte op de begaande grond met appartementen van minimaal 75 vierkante meter, verdeeld over 4 bouwlagen. Het college ziet het plan als antwoord op de vraag naar woonruimte. Bij een steekincident gisteravond aan het Oosterveld in Enschede raakte een persoon gewond en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie hield kort daarna een verdachte aan, die is overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. Meerdere politieeenheden en een ambulance rukten uit en rechercheurs onderzochten ter plekke het incident. De aanleiding is nog niet helemaal duidelijk. En 3 personen liepen gisteravond ernstige brandwonden op bij een barbecue-ongeval in Wieren. 1 gewonde werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, de andere 2 met de ambulance. De oorzaak van het ongeval is nog niet helemaal duidelijk. Heb ik het barbecue weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af naar 15 graden. Morgen wordt een zonnige dag, bij een zwakke tot matige noordoostenwind kan het kwik oplopen naar zo'n 28 tot 30 graden.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Guilty Pleasure Friday.

0: dikke hit. Eigenlijk ook een beetje de doorbraak van Level 42 met Love Games. Uiteraard van 12 inch op deze vrijdagavond. De lange uitvoering special. Tot aan 9 uur vanavond. En vanaf 9 uur hebben wij Richard Ardesh hier op Twente FM in de Guilty Pleasure Friday XXL. En dit is La Vie en Rose. Dit is Grace Jones.
1: Currywurst met pommes.
2: Met Frisse Weizen.
1: Guilty Pleasure Friday.

0: Grace Jones, La Vie en Rose, hier op Twente FM in de Guilty Pleasure Friday XXL Long Versions uitvoering 2026 van deze 10e juli. En dit is Laidback, dit is White Horse.
1: Guilty Pleasure Friday.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E N 590 in heel Noordoost-Twente.

0: springlevend.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis. Met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Het Rode Kruis trekt zich terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om het buitenterrein waar mensen soms slapen. De hulporganisatie zegt dat ze hun werk niet meer veilig kunnen doen. De afgelopen weken zijn er meerdere bedreigende incidenten geweest met een kleine groep overlastgevers, zegt het Rode Kruis. In Engeland is een man opgepakt die verdacht wordt van de moord op een politica. De vrouw werd gevonden in haar huis met zware verwondingen aan haar hoofd. De Britten kenden haar goed. Ze gaf deze week een toespraak voor Reform UK. En ze deed ook mee aan het populaire programma Strictly Come Dancing. Oud-minister De Jonge heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt tijdens de coronacrisis. Zo vindt hij dat het toegangsbewijs voor nachtclubs veel te snel werd ingevoerd in de zomer van 2021. Het zorgde voor zoveel nieuwe besmettingen dat de maatregel werd teruggedraaid. Het was een dure les, zei De Jonge. En het kabinet trekt 800 miljoen euro uit om de grote rivieren te beschermen tegen extreem weer. Zo komen er onder meer extra geulen in de Waal en wordt de bodem van de Waal en de Maas versterkt. Daarmee moeten overstromingen, droogte en problemen voor de scheepvaart worden voorkomen. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment is het nog warm met 20 graden. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. En zondag blijft het ook nog lekker. En tot zover het ANP Nieuws.
8: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
9: Guilty Pleasure Friday. XXL.
8: Wim van Laar.

0: Doe mij naar Stone. Time hier op Twente FM in de Guilty Pleasure Friday XXL. De long version is vanavond tot om 9 uur. De 12 inches. En mocht je een goede suggestie hebben, laat het ook weten. Via de 1 Twente hebt. En ook voor allerlei andere mensen. Straks om 9 uur Richard Erdes. En het vervolg van de Guilty Pleasure Friday XXL op deze 10 juli 2026. En dit is Stan Ridgway. Camouflage.
1: Lekker tijdens de Frimibo. Muziek van de Guilty Pleasure Friday.

Dan Ridgway, Camouflage, 1986 was een hele dikke hit in Nederland. Nog steeds populair trouwens. Dit is de Guilty Pleasure Friday, XXL, long versions. Vanavond voor deze 10e juli. En dit is de BBQ Band en Genie.

prachtig, Genie, hier op Twente FM in de Guilty Pleasure Friday XXL. De long versions op deze vrijdagavond. Bij nu Chaka Khan. Dit is Ain't Nobody op Twente FM.

0: Chaka Khan.
1: Pleasure Friday. XXL.
0: En hey nobody, hier op Twente FM. Long versions vanavond tot de 9 uur in de Guilty Pleasure Friday XXL. Straks een streeknieuws.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in the brewery.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockandmesh.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
12: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
13: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
16: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Enschedese College gaat akkoord met de bouw van 24 appartementen aan de Haaksbergenstraat op de plek van de voormalige huisdiervoordeelshop. Ontwikkelaar GoFest sloopt het pand en realiseert commerciële ruimte op de begaande grond met appartementen van minimaal 75 vierkante meter, verdeeld over 4 bouwlagen. Het college ziet het plan als antwoord op de vraag naar woonruimte. Bij een steekincident gisteravond aan het Oosterveld in Enschede raakte een persoon gewond en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie hield kort daarna een verdachte aan, die is overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. Meerdere politieeenheden en een ambulance rukten uit en rechercheurs onderzochten ter plekke het incident. De aanleiding is nog niet helemaal duidelijk. En 3 personen liepen gisteravond ernstige brandwonden op bij een barbecue-ongeval in Wieren. 1 gewonde werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, de andere 2 met de ambulance. De oorzaak van het ongeval is nog niet helemaal duidelijk. Heb ik het barbecue weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af naar 15 graden. Morgen wordt een zonnige dag, bij een zwakke tot matige noordoostenwind kan het kwik oplopen naar zo'n 28 tot 30 graden.
15: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
17: Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.
15: Fout met de hoofdletter V. Guilty Pleasure Friday.
17: Let me take you on a tour of the 12-inch. Using this special extension of Rage Hard as our example. We have begun. It is, of course,

here for the guitar. Let it go.

die horen we niet zo vaak meer. Rage Hard van Frankie Goes to Hollywood. Eind jaren 80, toch een hit in Nederland. Maar dat zeg ik, we horen niet al te vaak meer op den radio. En dat maakt het wel speciaal. Een guilty pleasure, laten we wel wezen. 12 inches vanavond tot aan 9 uur. En vanaf 9 uur Richard Ardèche met de guilty pleasures. Op deze vrijdagavond, de 10e juli. En dit is Gary Bird en de GB Experience, The Crown.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Urol NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Urol NK Autocross, 11 juli in Reutem.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
7: Ah, mijn rug.
8: Beweeg.
7: Hè? Wat? Huh?
8: Ik ben het.
7: Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
9: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Twente FM Nieuws.
13: Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hulp op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen buiten wachten of slapen. Ze vinden het te gevaarlijk worden na 2 steekincidenten pas geleden. De overlast zou veroorzaakt worden door mensen die weinig kans maken om in Nederland te blijven. Het lijkt weer koek en ei tussen prins Harry en zijn vader koning Charles. Ze hebben elkaar vanmiddag gezien op een landgoed. Meghan Markle en de kinderen waren er ook. Harry en Charles leefden de afgelopen jaren op gespannen voet. Harry legde al zijn taken neer en verhuisde naar Amerika. Het was een nare dag voor koeien in de Eempolder in de provincie Utrecht. Ze raakten in paniek door een legeroefening met helikopters en braken door het schrikdraad heen. De oefening met 60 militairen en laagvliegende helikopters was aangekondigd. Maar de boer had zijn koeien toch buiten laten staan. En in België zit iedereen voor de televisie om naar de kwartfinale tegen Spanje te kijken. De wedstrijd op het WK begint nu. Gisteren was de eerste kwartfinale en die werd gewonnen door Frankrijk. En dan nog tennis. De finale van Wimbledon gaat bij de mannen tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner schakelde Novak Djokovic uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog rond de 20 graden en vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP Nieuws.
14: Het is zomer in Twente.
15: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
14: Hier komt Twente samen.
15: Dankjewel
14: dat ook jij erbij bent.
16: Twente FM. Guilty Pleasure Friday.
17: XXL. Never mind the stars in the sky. Never mind the wind and the why. Got a feeling higher than high.

0: Fijn dat je nog weet dat je nog zeker 2 uur Guilty Pleasures te goed hebt. Oh, de vrijdagavond, de Guilty Pleasure XXL. Goedenavond allemaal, welkom bij nog 2 uur Guilty Pleasures. Ik heb even opgezocht wat een Guilty Pleasure precies is. Ja, een Guilty Pleasure in de muziek is een nummer of artiest die je stiekem erg leuk vindt, terwijl je denkt dat anderen je muzieksmaak ervoor zouden kunnen beoordelen. Tegenwoordig zeggen veel mensen trouwens dat je je er helemaal niet schuldig over hoeft te voelen. Nou, dan maak je borst maar nat. Want de komende 2 uur ga jij je schuldig voelen.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL. Richard Ardes. Iedereen wordt geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven.
2: Nou, dan zijn we er toch uit.
1: Twente FM. Met de Guilty Pleasure Friday. XXL. Juist nu. Jouw keuze in Twente. Zet je radio hard. Want...

0: weer op een vrijdagavond met de Guilty Pleasures tot 11 uur. Zo dadelijk hoor je Huey Lewis aan de nieuws en Do You Believe in Love bij Twente FM. Maar eerst Precious Little Diamond, dit is Fox the Fox.
1: Vrijdagavond.
2: Eindelijk weekend.
1: De perfecte start van je weekend. Guilty Pleasure Friday op Twente FM.

0: uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. oudenijhuiskoeltechniek.nl.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede.

Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

0: voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hè? Wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Op zaterdag 11 juli staat Reutem in het teken van spanning en snelheid. Tijdens de derde wedstrijd van het Ural NK Autocross. De beste autocrossers uit Nederland, Duitsland en België strijden om de winst. Vanaf 8:30 gaat het gas erop. Kom kijken en moedig jouw favorieten aan. Ural NK Autocross, 11 juli in Reutem.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Enschedese College gaat akkoord met de bouw van 24 appartementen aan de Haaksbergenstraat op de plek van de voormalige huisdiervoordeelshop. Ontwikkelaar GoFest sloopt het pand en realiseert commerciële ruimte op de begaande grond met appartementen van minimaal 75 vierkante meter, verdeeld over 4 bouwlagen. Het college ziet het plan als antwoord op de vraag naar woonruimte. Bij een steekincident gisteravond aan het Oosterveld in Enschede raakte een persoon gewond en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie hield kort daarna een verdachte aan, die is overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. Meerdere politieeenheden en een ambulance rukten uit en rechercheurs onderzochten ter plekke het incident. De aanleiding is nog niet helemaal duidelijk. En 3 personen liepen gisteravond ernstige brandwonden op bij een barbecue-ongeval in Wieren. 1 gewonde werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, de andere 2 met de ambulance. De oorzaak van het ongeval is nog niet helemaal duidelijk. Heb ik het barbecue weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af naar 15 graden. Morgen wordt een zonnige dag, bij een zwakke tot matige noordoostenwind kan het kwik oplopen naar zo'n 28 tot 30 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Vierde zomer. Twente FM. The Guilty Pleasure Friday.

absolute guilty pleasure. Call It Love, Felix Jahn en Roy Dalton uit 2022 alweer. Straks eine deutsche Schallplatte. Om even in stemming te komen. Gaan we ook zingen, want het is tenslotte weekend.

Just Like a Pill. Je hoorde Pink hier bij Twente FM. En over pillen gesproken. Misschien kun je er een beetje eentje nemen om alvast een beetje in stemming te komen. Want ja, een feestje moet je zelf bouwen. En dat doen we hier ook op.

knew it, I knew you, Taylor Swift. En daarmee hoop ik dat ik alle Swifties die luisteren ook weer een groot plezier heb gedaan door deze draai van Taylor Swift. En daarvoor natuurlijk Marianne Rosenberg, Ich bin wie du, een echte Duitse Schallplatte. Guilty Pleasure Friday. Het eerste uur zit er bijna op. Ik heb er nog twee voor je. En dit is er eentje van. Vitesse, Rosalind.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
5: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
4: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
12: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Westerwolde begrijpt dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De situatie is buiten inderdaad onveilig, zegt de gemeente. Dat ziet weinig in de inzet van extra politie. Het kabinet moet gewoon snel zorgen voor meer opvangplekken in het land. President Trump zei deze week dat de onderhandelingen met Iran geen zin meer hebben en gaf opdracht voor nieuwe luchtaanvallen. Maar vandaag klinkt hij weer heel anders. We gaan toch weer om tafel met Iran, zegt hij. Volgens Trump is dat op verzoek van Iran en is Amerika daarmee akkoord gegaan. De Britse politiek is zich rotgeschrokken van de moord op een oud collega. De vrouw werd met zware wonden gevonden in haar huis en was toen al dood. De politie heeft een man van 26 opgepakt als verdachte. De politica zat vroeger bij de conservatieve partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. En atlete Lieke Klaver is lekker op dreef. Ze heeft op de 400 meter haar persoonlijke record geëvenaard, 49-58. Dat deed ze bij een Diamond League-wedstrijd in Monaco. Klaver eindigde overigens als vijfde. Nadine Visser werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Guilty Pleasure Friday.

Het nummer werd uitgebracht als derde single van hun debuutalbum Duran Duran. Je hoorde Girls on Film uit 1981. Het is een van de bekendste vroege hits van Duran Duran. En kreeg veel aandacht door de destijds controversiële en ongecensureerde videoclip. Nou, dit is radio. We doen niet aan de videoclips, maar we zijn vanavond wel ongecensureerd. Want we zingen en we zijn gewoon lekker blij omdat dit de Guilty Pleasure vraagt.

Dat is jouw guilty pleasure. Guilty Pleasure Friday. Vraag hem aan via de platenbank. Of mail naar gpf@twentefm.nl. De perfecte start van je weekend. Guilty Pleasure Friday.

0: eerste single van het album Funky Divas. Je hoorde My Lovin' van En Vogue.
1: Guilty Pleasure Friday. XXL.
2: Het brengt de tijd inmiddels op 22:50 op deze vrijdag de 10e juli. Het is hoog tijd voor, denk ik, de Dance Classic voor deze week. En daarvoor gaan we ver terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1973. Leuk feitje op dit nummer. Het is gebaseerd op het Duitse nummer Hallo Bimmelbahn. Geen Deutsche Schallplatte, maar een Engelse. Het heet Gotta Go Home. Boney M.
1: The Guilty Pleasure Friday.
3: Jouw keuze in Twente.
1: Dance Floor Classic.
3: Twente FM.
4: Voor mij is grote blij.
5: Het is een beetje fout,
1: maar wel lekker.
5: Guilty Pleasure Friday. Met Richard Ardes.

Guilty Pleasure Friday. De dance classic kwam van Boney M. En dit heette Gotta Go Home. Kwam van het album Oceans of Fantasy. Nederlandstalige muziek vindt eigenlijk niemand leuk als hij ernaar vraagt. Nee, dat hoeft van mij niet. Maar stiekem wordt het op elk feestje gedraaid. Dit is de opvolger van Helena. Dat was namelijk ook een dikke hit. Rutger van Barneveld met

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
9: Want we will live in the brewery.
8: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het Enschedese College gaat akkoord met de bouw van 24 appartementen aan de Haaksbergenstraat op de plek van de voormalige huisdiervoordeelshop. Ontwikkelaar GoFest sloopt het pand en realiseert commerciële ruimte op de begaande grond met appartementen van minimaal 75 vierkante meter, verdeeld over 4 bouwlagen. Het college ziet het plan als antwoord op de vraag naar woonruimte. Bij een steekincident gisteravond aan het Oosterveld in Enschede raakte een persoon gewond en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie hield kort daarna een verdachte aan, die is overgebracht naar het arrestantencomplex in Borne. Meerdere politieeenheden en een ambulance rukten uit en rechercheurs onderzochten ter plekke het incident. De aanleiding is nog niet helemaal duidelijk. En 3 personen liepen gisteravond ernstige brandwonden op bij een barbecue-ongeval in Wieren. 1 gewonde werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, de andere 2 met de ambulance. De oorzaak van het ongeval is nog niet helemaal duidelijk. Heb ik het barbecue weer voor Twente? Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af naar 15 graden. Morgen wordt een zonnige dag, bij een zwakke tot matige noordoostenwind kan het kwik oplopen naar zo'n 28 tot 30 graden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
13: Twente luistert naar Guilty Pleasure Friday. XXL.

Het geheim van deze track, deze mega-hit, zeg maar, die in 1986 in liefst 34 landen op nummer 1 stond, is Ben Liebrandt. Omdat ze de originele mastertapes van Madonna niet mochten gebruiken, heeft producer Ben Liebrandt de hele muziektrack noot voor noot in de studio nagemaakt. MC Micah G en DJ Sven in de Guilty Pleasure, de Holiday Rap. En deze, ja, deze is iconisch geworden. Het stofzuiger voor een man gewoon leuk gemaakt. Dan heb ik het over deze Guilty Pleasure van Queen. I Want to Break Free, nu bij Twente FM.

1984 Hot Water van Level 42. Aan het einde van 4 uur Guilty Pleasures. Ik denk dat ik er nog 2 precies kan draaien. En dat ga ik ook doen. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot volgende week vrijdagavond. Weer 4 uur lang Guilty Pleasures. Waarvan ik de laatste 2 uur weer mag presenteren van 9 tot 11. Mijn naam is Richard Tadesch voor Twente FM. Tot volgende week. Supergoed weekend. Bye.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Keuzestress over ramenkleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
9: Wil jij €500 netto verdienen?
10: What?
9: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
10: Wow.
9: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
11: Hou je huis cool. Knippers, zonwering heeft een heleboel.
12: Ja. Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
11: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
12: De schaduwmakers uit het oosten.
13: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
14: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Lunteren is een jongen overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Hij was te voet onderweg in het dorp toen hij werd geraakt. De jongen werd nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de auto is aangehouden. Dat was een 18-jarige man die ook uit Lunteren komt. In Rotterdam zijn zeker 15 huizen ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een flat. Volgens regiozender Rijnmond waren een moeder en twee kinderen thuis toen de brand uitbrak. Ze kwamen veilig buiten. De brand is ook overgeslagen naar de huizen ernaast. Voor de mensen die niet terug kunnen, wordt opvang geregeld. Asielminister Van den Brink begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hem is het begrijpelijk dat de hulporganisaties zich niet meer veilig voelen. Migrate gaat nog wel door met hulp bieden. Zij vinden hun werk nog te belangrijk om ermee te stoppen. En de Britse politicus Nigel Farage van Reform UK is geschokt door de moord op een partijgenoot. Een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd doodgevonden in haar huis en de politie heeft intussen een verdachte opgepakt. Farage zegt dat ze een belangrijke rol speelde bij de Brexit en is haar daar dankbaar voor. Het weer van Weer Online. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog hoogzomers. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluizen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In een visvijver in de buurt van Helmond is een lichaam uit het water gehaald. Er was eerder op de avond een zwemmer opgegeven als vermist. Duikers hebben het water daarop afgezocht en een lichaam gevonden. De politie probeert erachter te komen om wie het gaat. Als dat is gebeurd, wordt de familie ingelicht. Het COA is boos dat Den Haag een nieuwe asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis heeft geschrapt. Maar volgens Richard de Mos van Hart voor Den Haag vergeten ze dat er verkiezingen zijn geweest. In het Haagse coalitieakkoord staat duidelijk dat die opvang er niet komt. Het COA is volgens de Mos altijd welkom om te praten over een andere plek. In een flat in Amsterdam was brand vanavond. Het vuur begon volgens stadszender AT5 op de derde verdieping, maar niet veel later kwamen de vlammen ook via de eerste verdieping naar buiten. De brand was wel snel onder controle. Het is niet bekend hoe de brand ontstond en of er gewonden zijn. En Spanje is op het WK voetbal door naar de halve finale. Door een late goal in de slotfase werd het 2-1 tegen België. De Belgische keeper Courtois viel geblesseerd uit. Zijn invaller ging in de fout bij de 2-1. Met het Belgische doelpunt werd de Spaanse keeper Simon voor het eerst in 649 minuten gepasseerd op een WK. Dat is een record. Het weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in Rotterdam werden 24 woningen ontruimd. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een portiekwoning en sloeg over via het dak naar de huizen ernaast. Meerdere woningen zijn verwoest. Er raakte niemand gewond, maar zo'n 50 tot 60 mensen stonden wel op straat. Die werden opgevangen in het gebouw van de gemeente. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met helpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze vinden het niet veilig meer voor hun medewerkers. Migrate gaat nog wel door. Zij helpen vooral 's nachts bij het aanmeldcentrum, wanneer er verder niemand is om te helpen. Daar bekijken ze ook wat ze eventueel overdag kunnen doen. Het aantal doden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela vorige maand is gestegen tot net iets meer dan 4100. Het aantal mensen dat gewond of dakloos raakt is onveranderd sinds woensdag. Bijna 18.000 mensen raakten hun huis kwijt en ruim 16.000 mensen raakten gewond. Er worden ook nog duizenden mensen vermist. En de voetbalbond van Colombia heeft geen goed woord over voor de mensen die doodsbedreigingen sturen naar spits Campas en zijn familie. Die werden het doelwit na de uitschakeling van Colombia op het WK tegen Zwitserland. Campas gaat daarom zelf voorlopig niet terug naar Colombia. Hij miste in de verlenging een grote kans op de winnende goal. Het weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst. Travel.